0: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.
1: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
2: Jam, jam.
1: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
1: Jam Mix On. Jam FM. Showtime.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden.

0: Bonus Track on KMFM. You can't sit still now.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Betish, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. De Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens Trump leidt de rook tot ongezonde luchtkwaliteit in de Amerikaanse steden en gaat hij de Canadese premier Carney hierover bellen. Trump verwijt Canada slecht bosbeheer en zegt dat de kosten van de luchtvervuiling moeten worden meegenomen in de handelsheffingen voor het land. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: sit still now.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
6: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Jos Nuistra met het radionieuws op Jam FM. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Twee personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. Eén brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Bates, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden.

0: sit still now.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Gladio. De nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat landen een passende reactie kunnen verwachten als zij hun grondgebied beschikbaar stellen voor aanvallen op Iran. De waarschuwing vergroot de vrees dat het conflict zich verder over de regio uitbreidt. Welke landen of militaire locaties mogelijk doelwit zijn, heeft Iran niet bekendgemaakt. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. De schokken waren tot in Mexico-stad en El Salvador voelbaar. Er zijn 2 gewonden gemeld. Een vrouw liep botbreuken op nadat ze in paniek uit een raam op 4 meter hoogte sprong. Een ander raakte lichtgewond door rondvliegend glas. Ook waren er enkele aardverschuivingen en lichte beschadigingen aan gebouwen. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden.
11: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
13: Zijn weidedieren goed beschermd tegen de hitte? En voormalig politiebureau Aalsmeer mogelijk naar begeleid wonen? Mijn naam is Hans van der Heijden. Warm zomerweer vergroot de kans op hittestress bij weidedieren zoals koeien, schapen en paarden. Veehouders zijn daarom wettelijk verplicht voldoende drinkwater en schaduw te bieden, al houdt niet iedereen zich aan die regels. De Amstelveense oud-Nederlands kampioen koeienfokker Roel de Smit plaatste voor zijn roodbonte koeien een container als schaduwplek. De dieren maken er momenteel nog geen gebruik van. Bezoekers die vermoeden dat dieren last hebben van de hitte, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de veehouder. En het voormalige politiebureau aan de Dreef in Aalsmeer lijkt een nieuwe bestemming te krijgen als woonzorglocatie voor begeleid wonen. Voor de herontwikkeling is een omgevingsvergunning aangevraagd, maar tegelijk blijft het pand te koop en staat het op 17 september gepland voor een openbare veiling. Uit de aanvraag blijkt nog niet hoeveel zorgwoningen worden gerealiseerd of welke zorgorganisatie de locatie gaat gebruiken. De verkoop- en vergunningprocedure lopen los van elkaar. De gemeente moet de aanvraag nog beoordelen, waardoor nog onzeker is of de plannen uiteindelijk worden uitgevoerd. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamofm.nl.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het aantal doden door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Avondcruise in het Amsterdamse Bos en kermis in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. In het Amsterdamse Bos varen deze zomer weer de zogenaamde Candlelight Cruises. Met de elektrische boot de Fluistervink.

0: staat tot en met zondag 16 augustus. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.

0: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlak bij Moskou neergehaald. Zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote, zware rookwolken te zien. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. Bovendien bestaat de starterslening uit twee leningdelen. Na 3 jaar kunnen rente en aflossing gaan gelden. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Volgens interim-president Rodriguez wordt het geld gebruikt voor huisvesting, infrastructuur en essentiële voorzieningen voor getroffen gezinnen. Het dodental door de twee zware bevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos en verblijven voorlopig in scholen, parken en stadions. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoliancenregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. De acteur overleed dinsdag onverwacht aan een hartstilstand en werd 61 jaar. Geel was bekend van de bekroonde film Simon, de serie Flikker Rotterdam en als vaste stem van RTL 5. Hij wordt in besloten kring begraven. Als eerbetoon zendt NPO 3 de film Simon vanavond opnieuw uit. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Onwerkbare situatie beveiliger Schiphol. En woningbrand in Kiem gesmoord en kat gered. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers snel verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven in gesprek willen, meldt ANP. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3, zijn de arbeidsomstandigheden volgens de bonden verslechterd. Beveiligers klagen over hitte, personeelstekorten, slechte roosters en onvoldoende sanitaire voorzieningen. De bonden presenteren 8 verbeterpunten, waaronder een hitteprotocol en meer vrouwelijke beveiligers per security lane. Acties zijn niet uitgesloten. Volgens CNV groeit de bereidheid om beveiligers om het werk neer te leggen. En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat gered uit een brandende woning aan de Hoofddorpse Boslaan. Een buurvrouw hoorde rond 1 uur de rookmelder afgaan bij haar vakantievierende buren en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand aan de achterzijde van de woning die snel onder controle was. Tijdens het blussen trof de brandweer een kat aan die ongedeerd naar buiten werd gebracht en elders wordt opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, er vielen geen gewonden. Wel raakten meerdere ruiten beschadigd en liep het interieur brandschade op. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. Jam, this is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoliansregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Tankstation maakt plaats voor woningen en bodemonderzoek in Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Maurice Becker. Het Avia tankstation aan de Heijemanslaan in Uithoorn maakt plaats voor woningen. De gemeente Uithoorn en de eigenaar hebben daarover nieuwe afspraken gemaakt. Er komen 20 koopappartementen en 3 bedrijfsruimtes. Ook komen extra parkeerplaatsen en veiligere routes voor fietsers en voetgangers. Het bedrijf dat de woningen gaat bouwen heeft inmiddels een vergunning aangevraagd. In de wijk Benning in Ouderkerk aan de Amstel zal bodem- en verhardingsonderzoek plaatsvinden. Medewerkers onderzoeken de kwaliteit van het asfalt. Er zal in het straatwerk geboord worden om zogenaamde pijlbuizen te plaatsen. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor verkeershinder zorgen. Straten in de wijk Benning blijven bereikbaar voor hulpdiensten. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 24 juli. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend.

0: Ochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.

0: reclames.
1: Gaan even checken.
0: Ja?
1: De reclames...
0: De reclames zijn niet 3 minuten en daarna dan zeg ik hallo, goedemorgen Alco.
2: Oh mijn god.
0: En dan mag je headlines noemen en dan komt het van het regio nieuws. Dus,
2: maar jij moet een aankondiging moet gaan voorlezen.
0: Ja.
2: Of moet ik de headlines van het regio nieuws ook
0: van? Alleen de headlines van het regio nieuws.
2: Die moet ik wel voorlezen.
0: Ja, zometeen. Dus dan zeg ik, we hebben eerst de reclame. Dan zeg ik, goedemorgen zometeen Start Me Up. Maar eerst Anko van Hal, want die gaat zometeen vertellen wat het nieuws is. Wat zit er in je headlines? En dan zeg jij, pop-up opent op 3 augustus. En wat was die andere ook alweer? Schiphol, nog iets?
2: Schiphol gaat reizen, extra hulp zelf opleiden.
0: Nou, en dat is prima. En dan doe ik het nieuws aan en dan hoor je een stem.
2: Ja.
0: En als het klaar is, dan hoor je vanzelf Jam the Slam, regio nieuws. Nou, die zet ik dan wat zachter en dan kan je eroverheen.
2: Oh ja, dus ik begin eigenlijk gelijk met regio nieuws. Dan pas ga je me aankondigen wie ik ben voor Sterren.
0: Klopt.
2: Doe dat.
3: Zal ik, kan je die koptelefoon aangeven? Dan geef die aan Anko, want ja. Deze heeft een lange snoer.
0: Ja.
2: Ik ga voor het eerst nieuws lezen, dat heb ik nooit gedaan. Maar dat jullie er niet is.
0: Nou, echt.
2: Ik ga het gewoon voorlezen, ziet wel.
0: Kijk, maar welk schermpje moet ik met deze
2: niet hebben? Dat
3: is 2.
0: Ja, dus als ik, dit zachter wil zetten, moet ik deze...
3: Hier heb ik voor jou een mooie koptelefoon. Moet je maar even zeggen of je harder of zachter moet.
2: Ja.
0: Dat is de algehele knop om Anko beter te horen en de muziek zachter te zetten. Wat is dat? Is dat die deze? Dat denk ik niet, hè?
3: Nee, dit is gewoon het geluid van de muziek.
0: Perfect.
3: En dit zijn dus microfoon 1,
0: ja.
3: 2 en Anko is 3.
0: Anko is 3, oké. Okay. Ja. Prima. Nou, dat is ook goed om te weten, anders dan hoor je, dan horen we je niet.
3: Ja. Kijk, dan heb jij je koptelefoon 1.
0: Ja.
3: Dat is ook knopje 1 om zachter.
2: En dan gaat zo, moet ik wel echt wel koffie, want ik ben nog niet wakker.
0: Ja, ik heb wel koffie nodig. Maar we gaan het er heerlijk over hebben. Dat vind ik alleen maar leuk.
2: Ja.
0: Oké, nog even kijken, hoe lang hebben we nog?
2: Zo hebben wij dus waar vakantie gemaakt.
0: 1 minuut.
2: Ja. Echt heel veel.
0: Zo.
3: Ik heb een willekeurig een muziekje uit jullie genre.
0: 2 en 3, hè? Ja. Vijftig seconden.
3: Ik even meeluisteren.
0: Ja, het is altijd handig, Daniel. 40 seconden. 2 en 3, oké. Okay. Ik zet je zo open. 30 seconden. 20.
2: Hij stond al aan. Dus mijn man zegt, heb ik koffie nodig? Ja, want hij luistert mee.
0: 20. Ja, zometeen Start Me Up hier bij Jam FM aan de plas.
3: Nu wel.
0: Goedemorgen jongens. We staan hier weer aan de plas zoals deze zomer dat we gaan doen. Elke zaterdag tussen juli en augustus. Maar eerst voordat we verder gaan met het programma krijgen we zo het nieuws. Niet van Ilona, maar van Anko van Hal.
3: Ja.
0: Anko, wat zit er zometeen in jouw headlines?
2: Ik hoorde al van luisteraars dat we hoorden dat we koffie nodig hadden, dus bij deze.
0: Nou, dank je.
2: Koffie nodig krijgen we zo meteen.
0: Ja.
2: Eerste headline is circulaire pop-up opent op 3 augustus in Stadshart Amstelveen. En de tweede headline is Schiphol gaat reizigers met extra hulp zelf begeleiden.
0: Dankjewel. Zo, nou, lekkere start, Mof. Nou, daarom.
3: Ja, je moet opletten. 1 ben jij. Ja,
2: mijn man is aan het luisteren. Heb ik koffie nodig? Ja, ik denk, ja. Oh shit, stond er zo lang.
3: De microfoon stond open tijdens het reclame.
2: Geeft helemaal niks.
3: Ja. Dus,
0: hè, hoe kan dat nou? Maar dat kan niet hoor. Oké.
3: Had je hem niet openstaan?
0: Nee, zeker weten. Ja,
2: maar hij hoort het wel, want hij heeft het dus gezegd. Ja.
3: Dan moet hij even open hebben gestaan.
2: Ja, maar dat geeft helemaal niet toch.
3: Ik ga zorgen dat het
0: alles heel goed. Het is zo. Oké, 1 minuut 40. Je hoort nu het andere nieuws.
2: We gaan het hele weg. Oh, wat mooi. Ja, dat was een doodzwang. Oké.
3: gebruik je nu niet meer. Nou, super. Ik zal ze even wel weer terug doen in de tas. En dat je bedoelt voor de lijf uit de manier,
4: wat je wil. Ja. Dat werkt heel ver en je hebt maar één zin van nodig. Dan gaan we wel bij.
3: Ik ga nog steeds op.

30.

De circulaire pop-up opent op maandag 3 augustus in het stadshart van Amstelveen en is tot en met 30 september elke dag open. Bezoekers kunnen zien hoe materialen een tweede leven krijgen en kennis maken met circulaire ideeën uit de regio. Met workshops, activiteiten en praktische voorbeelden laat het pop-up zien hoe je slimmer kunt omgaan met grondstoffen en afval. De circulaire pop-up is te vinden aan het Binnenhof 37 en is leuk en leerzaam voor jong en oud. Schiphol gaat reizigers met extra hulp begeleiden. Vanaf begin 2028 zal Schiphol zelf de begeleiding leveren van reizigers die extra hulp nodig hebben op de luchthaven. Tot die tijd blijft ActieCom Airport Carry.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegden, maar onduidelijk is wie erachter zit. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Nogensk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Het pierenbadjesmysterie en hoe goed verzekerd vertrekken Nederlanders eigenlijk? Mijn naam is Hans van der Heijden. Twee pierenbadjes in Amstelveen zijn weer geopend nadat 6 van de 7 badjes dinsdag op last van de omgevingsdienst waren gesloten. Naast het Broerse Park is nu ook het badje in het Urbanuspark weer toegankelijk. Onderzoek van 1 Amstelveen wijst uit dat sinds de wetswijziging in 2024 fouten zijn gemaakt in het proces. Het badje in Bovenkerk mocht open blijven omdat slechts 1 negatieve watertest was afgenomen. Vrijwilligers vullen het badje dagelijks opnieuw. De gemeente biedt kinderen tot en met 4 jaar gratis toegang tot zwembad De Meerkamp, zolang de overige badjes gesloten blijven. En op Schiphol wordt reizigers bij vertrek gevraagd hoe goed zij voorbereid zijn op onverwachte situaties. Veel Nederlanders vertrekken deze zomer zonder goede reisverzekering op vakantie. Uit onderzoek van Voya Travel onder 1000 Nederlanders blijkt dat 15% standaard onverzekerd reist. Vooral jongeren nemen dat risico. Bijna een kwart van de 18 tot 24-jarigen sluit geen reisverzekering af. Ook een annuleringsverzekering wordt vaak overgeslagen. Bijna een kwart van de Nederlanders kiest daar nooit voor. Tegelijkertijd zorgen natuurbranden, extreem weer en geopolitieke spanningen voor meer onzekerheid op populaire vakantiebestemmingen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Remco, we zijn live.
1: En wat heb jij een leuke jingle.
0: Ja, leuk hè?
1: Nee, ik vind hem enig.
0: Ja, dankzij Pieter Kuyt.
1: Ja, dat is goed.
0: Toch
1: dat
0: even credits
1: goed.
0: Geven.
1: We zijn live.
0: We zijn aan de plas, jongens, bij het restaurant aan de plas, Oudekerkplas. Kom vooral langs, want we zitten hier de hele dag. En nu Start Me Up, Barbara Huigen en Anko van Hal. Anko.
1: Ja, leuk hier te zijn.
0: Ja, ik vind het echt fantastisch. Je zit heel vaak in mijn uitzending met updates over het sterrenstofnieuws.
1: Ja, heelal en universum.
0: Heelal en universum. En vandaag doe je ook het nieuws, hè?
1: Ja, ik heb gehoord dat ik het nieuws mag lezen. Dus dat ga ik proberen. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik ga het
0: Jij hebt
1: doen.
0: Het net geoefend voor 10 uur. Ja. Dat heeft niemand gehoord, maar ik wel. En ik vond het heel goed klinken.
1: Dank u. Het is een keertje niet heet.
0: Nou, nu je het zegt, het is 18 graden. Dat is wel even anders, hè?
1: Ja, ik vind het wel lekker.
0: Ja, het is heerlijk. Nou, het is 18 juli vandaag en we hebben allemaal leuke dingen in het programma. Heel veel sterrenstofnieuws, want Anko die heeft allemaal leuke dingetjes.
1: Ja.
0: En nou ja, we gaan allemaal heerlijke platen draaien. Een kleine herinnering aan de programma's die wij samen hebben gemaakt bij Amsterdam FM, jaren geleden.
1: Oh, wat een nostalgie.
0: Hoe
1: leuk was dat?
0: Ja, ontzettend.
1: Ja.
0: En toen hadden we een uitzending met duetten.
1: Oh ja, een van jouw favorieten, hè, toen.
0: Ja. Ja. En ook natuurlijk een uitzending over
1: The Pride.
0: En die begint volgende week in Amsterdam.
1: Ja.
0: Dus ook in dat kader heb ik een paar platen erin gezet die daaraan doen terugdenken. En laten we maar meteen beginnen. De eerste daarvan is, wat denk je, Anko? Van Sister Sledge.
1: Oh, We Are Family?
0: Ja.
1: Ik hou ervan.
0: Goed zo.
2: JamFM.nl.

0: Zo, Anko, koffie zit erin.
1: Oh, we hebben koffie.
0: Ja, hoe gaat het?
1: Ik neem nog een slokje.
0: Je neemt nog een slok, ja. Nou, Het is heerlijk hier, ja, lekker fris aan de plas.
1: Fantastisch. En je hebt hele goede muziek uitgezocht.
0: Ja, natuurlijk. Altijd, hè?
1: Ja.
0: Ja, we hebben dus vandaag wat duetten. En ook een paar nummertjes uit de 80's. En met name een beetje homo gerelateerd. Want we hebben een uitzending gemaakt jaren geleden bij Amsterdam FM.
1: Het was een hele mooie uitzending. Want ik kan me nog herinneren dat we voor het eerst live gingen op locatie. Dus we hadden iemand, Kenneth, heet hij Kenneth. Die ging de grachten op. En die ging live bellen op de gracht. En ging mensen interviewen.
0: Dat was geweldig. Ja, ja. Ja. Hey, maar Anko, ook nog eventjes je rol. Want je bent ook nieuwslezer vandaag. Wat zit er zo meteen in je lokale headlines? Heb je die al voor je neus?
1: Ik praat even door.
0: Goedemorgen mensen. Anko van Hal is eigenlijk podcastmaker. Maar hij doet ook zo af en toe nieuwslezen bij Jam FM als ik hem uitnodig. Zoals vandaag, want Ilona op de weg is met vakantie. Ja. Goeie reis trouwens, ja. Ilona.
1: Goeie reis, Ilona. Ik mis je wel.
0: Ja.
1: Maar ik ga even jouw rol doen. Ik heb een heel leuk nieuwsje. Bosuil helpt Amsterdam in de strijd tegen ratten.
0: Nou, dat is toch mooi?
1: Ja, ik kan niet wachten om dat voor te lezen. Goed. En we hebben er nog één. Tankstation Heijermanslaan maakt plaats voor 20 appartementen.
0: Eerst even CCC van Paul McCartney, Michael Jackson en daarna door met het nieuws.

Dansable Classics. Maar ook Classics on Request, Soul News en de remix van de week. Zaterdag om 6 uur. Stanley Soul. De start van je zaterdagavond op Jam FM is Stanley Soul. Met fantastic funk, swingende soul en dikke Dansable Classics. Maar ook Classics on Request, Soul News en de remix van de week. Zaterdag om 6 uur. Stanley Soul.

0: van half vier.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. Door het wegtrekken van de boeren rondom de steden wordt er minder gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bosuil helpt Amsterdam in de strijd tegen ratten. De bosuil komt steeds vaker voor in Amsterdam en helpt daarbij onbedoeld mee om het aantal ratten te beperken. Onderzoek laat zien dat een jonge bosuil wel 1 rat per dag kan eten en dat ratten inmiddels een belangrijk deel van het menu zijn. In Amsterdam leven nu ongeveer 100 broedparen die zich naast het Amsterdamse bos ook in steeds meer stadsparken vestigen. Volgens stadsecoloog Koen Wonders is dat een teken dat de natuur in de stad sterker en gezonder wordt. Dan nog een nieuwtje. Tankstation Heijemanslaan maakt plaats voor 20 appartementen. Het Avia tankstation aan de Heijemanslaan in Uithoorn verdwijnt en maakt plaats voor 20 koopappartementen, 3 bedrijfsruimtes en een vernieuwde openbare ruimte. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met het eigenaar van het tankstation en er komt ook meer groen, extra parkeerplaatsen en een veiliger wandel- en fietsroute in de wijk. De ontwikkelaar heeft inmiddels een vergunning aangevraagd waarna de benodigde procedures van start gaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Anko, je doet het fantastisch. Nou, echt waar. Ik zou zeggen, we nemen je aan als nieuwslezer bij deze.
2: Oh.
3: Hey, maar die bosuil.
2: Ja, leuk nieuws.
3: Ja, maar er zitten er hier ook bij de Oude Kerkerplas zitten ook 3 nesten.
2: Wauw.
3: En ik denk dat deze strandtent aan de plas er ook wel voordeel van heeft.
2: Ja,
3: dat
2: met
3: die
2: muizen
3: bosuil.
2: En ratten, ja, natuurlijk. Fantastisch.
3: Precies. Nou,
2: ja.
3: Leuk toch. Ja. Dankjewel, Anko.
2: Graag gedaan.
3: We gaan zo verder met Borboegas de Amor. En die is speciaal voor
2: Elton. Oh, dat vindt hij leuk.
3: Ja.
4: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? In the summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky, ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus, Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.

0: Wat een heerlijke plaat, hè?
1: Nou, ik baan me helemaal weer terug in Aruba. En dan gaan we elk jaar naartoe. Dus
0: ja, heerlijk.
1: Dat voel ik nu.
0: Ja, ik snap het. Ja,
1: het zonnetje breekt eigenlijk door deze muziek. Nou, eigenlijk breekt hij ook door. Zie je dat?
0: Ja, klopt. Ik zie een zwak straaltje. Maar dat is alleen maar goed.
1: Ja.
0: We gaan zo meteen luisteren naar Patty Austin en James Ingram met Baby Come To Me. Je hebt daar een verhaaltje bij, Onko, vertel.
1: Ik vind dat ik mocht van jou mocht een paar nummers aandragen.
0: Zeker.
1: En dit was er eentje van. Baby Come To Me, een mooie duet. En dat doet me denken aan onze duettenuitzending.
0: Ja, zeker.
1: Het is een van de mooiste R&B ballads uit de jaren 80, vind ik. En betekende eigenlijk de grote doorbraak van James Ingram als zanger. En het is een duet met Patty Austin. Wat heel weinig mensen misschien weten, is dat het dezelfde songwriter van dit nummer is ook verantwoordelijk voor de klassiekers als Thriller, Rock With You en Off The Wall.
0: Ja, ja,
1: van
0: ja.
1: Van Michael Jackson. Mm-hmm. Ja, ja. Mm-hmm. En het is geproduceerd door Quincy Jones, die bekend stond om zijn uiterst verfijnde producties. Op de achtergrond zelfs hoor je nog Michael McDonald van de Doobie Brothers meezingen. Maar die hoor je dan vooral in de harmonieën. Het was bijna een flop in 1982, want hij kwam niet hoger dan 73 in de top 100 in Amerika.
0: Oei.
1: Maar toen gebeurde wat bijzonders. Hij kwam in de populaire Amerikaanse soap General Hospital. Kennen jullie dat een beetje?
0: Nee.
1: Ik ook niet, maar dat was in Amerika heel erg populair. En toen werd het een nummer 1 hit in 1983. En in Nederland nummer 5 in 1983. We gaan er naar luisteren.
0: Wauw, daar komt hij. Nog een keer, je mag hem aankondigen.
1: Ja, Baby Come To Me van James Ingram en Patty Austin. Yes.

0: Jermaine Jackson en Piazza Dora, When the Rain Begins to Fall, hier bij Jam FM.
1: Wat een waanzinnig mooi nummer.
0: Plaat.
1: Het blijft ook gewoon goed.
0: Klopt, tijdloos.
1: Tijdloos. Ja. En het was jouw...
0: Het is een van mijn vele platen.
1: Jouw favoriete duettennummer.
0: Ja, fantastisch, echt. Maar we hebben nu ook weer een andere, dat is niet een duet, maar dat is gewoon een solo-nummer van Erasure, A Little Respect, vertel.
1: Erasure, nou, mensen kennen het wel, we hebben een paar hits gehad in Nederland. Dit was niet een hele grote hit in Nederland, maar wel in Engeland en de rest van de wereld. In 1988, in september, verscheen die. En weet je wat het is? Het is eigenlijk een Pride-nummer. Het is nooit geschreven om een Pride-nummer te zijn, maar de tekst gaat over eigenlijk kwetsbare liefdesverklaringen. Maar tegenwoordig, het gaat niet zo goed met de homo-emancipatie. Ook niet in
0: triest.
1: Nederland.
0: Nee, heel triest.
1: Daar wil ik wel aandacht aan besteden. Wij zijn alle twee gay.
0: Ja.
1: Maar we hebben betere tijden meegemaakt, jij en ik.
0: Ja.
1: En ik vind het heel lastig voor jonge mensen die uit de kast moeten komen. Is het heel lastig. En vooral waar het om gaat, Barbara, is respect.
0: Zo is het.
1: Dus dit nummer is van Erasure, A Little Respect. Prachtig nummer, goed gezongen ook. Andy Bell is de zanger. En hij zingt hoge uithalen in het refrein vrijwel moeiteloos.
0: Goed, ik zet hem aan. A Little Respect, Erasure.

0: Could It Be I'm Falling In Love. Oh. David Grant met Jackie Graham.
1: Ook weer zo'n mooi duet.
0: Ja, ja, er zijn er toch wel heel veel gemaakt.
1: Ja.
0: Er zijn er nog zoveel meer.
1: Zeker. We gaan nog meer draaien, toch?
0: Ja, vind ik ook. Hey, maar het is bijna 11 uur. Het is zelfs 11 uur. Wat zijn je headlines voor zometeen?
1: Nou, het pierenbad-mysterie. Pierenbadjes. En hoe goed verzekerd vertrekken Nederlanders eigenlijk.
0: Dank je wel.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegde, maar onduidelijk is wie erachter zit. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg.
2: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
1: Twee pierenbadjes in Amstelveen zijn weer geopend nadat 6 van de 7 badjes dinsdag op last van de omgevingsdienst waren gesloten. Naast het Broersenpark is nu ook het badje in Urbanuspark weer toegankelijk. Onderzoek van Amstelveen 1 wijst uit dat sinds de wetswijziging in 2024 fouten zijn gemaakt in het proces. Het badje in Bovenkerk mocht open blijven omdat slechts 1 negatieve watertest was afgenomen. Vrijwilligers vullen het badje dagelijks opnieuw. De gemeente biedt kinderen tot en met 4 jaar gratis toegang tot zwembad De Meerkamp, zolang de overige badjes gesloten blijven. En op Schiphol worden reizigers bij vertrek gevraagd hoe goed zij voorbereid zijn op onverwachte situaties. Veel Nederlanders vertrekken deze zomer zonder goede reisverzekering op vakantie. Uit onderzoek van Voya Travel onder 1000 Nederlanders blijkt dat 15% standaard onverzekerd reist. Vooral jongeren nemen dat risico. Bijna een kwart van de 18 tot 24-jarigen sluit geen reisverzekering af. Ook een annuleringsverzekering wordt vaak overgeslagen. Bijna een kwart van de Nederlanders kiest daardoor nooit voor een verzekering. Tegelijkertijd zorgen natuurbranden, extreem weer en geopolitieke spanningen voor meer onzekerheid op populaire vakantiebestemmingen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Nou, Anko, hoe ga jij dan op vakantie? Ben je goed verzekerd?
1: We zijn altijd verzekerd, ja. We gaan nu naar Spanje. Mm-hmm. Binnenkort gaan we zo wat over vertellen.
0: Ja, inderdaad, inderdaad.
1: En daar heb je natuurlijk natuurbranden ook. Dus je moet wel even goed voorbereid op reis gaan.
0: Ja, oké. Okay, nou, goede tip van Anko van Hal. Dank je wel, Anko.
1: Graag gedaan.
4: Jam your summer with the station that makes you smile.
5: Jam FM.
4: This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
6: In the summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Zo, Anko, uur 2. Boom.
1: Ik wil ook zo'n jingle van Anko van Hal.
0: Nou, misschien kan het wel geregeld worden.
1: Ik ga mijn best doen. Hé, hey, wij hadden toch gewoon in de jaren 70 volwassen moeten zijn?
0: Ja, echt? Ik zie ons wel helemaal
1: staan. Dat nummer van net, hè? Ja. Dat is toch gewoon wij, spijkerbroeken en grote afro's en alles.
0: Mm-hmm. Oh, lekker, hè?
1: Wij moeten een feestje organiseren. Jaren 70, 80
0: ja,
1: feestje.
0: Helemaal eens. Ja. En dat was, je had het net over Lime met Your Love. Ja, fantastische plaat.
1: Wat een goeie.
0: Goeie plaat, hè?
1: Goeie anthem.
0: Hé, hey, en wat gaan we dit uur nog allemaal doen? We hebben nog maar 50 minuten, verdorie.
1: Nee,
0: ja.
1: Daar moeten we alles in proppen nog.
0: Ja, I know. Nou ja, zometeen starten we met een plaat die jij hebt aangevraagd voor vandaag. En daarna komt natuurlijk weer een heel mooi duet uit een film. Lady Gaga en Bradley Cooper met Shallow.
1: Dat vind ik een mooi nummer.
0: Dat is een heel mooi nummer. En nou ja, goed. We gaan het ook nog hebben over jouw podcast. Want je had ook nog wat nieuws ingebracht over een satelliet.
1: Met spiegels.
0: Met spiegels, ja.
1: Dat wil je niet. Dus dat is heel interessant om over te vertellen.
0: Oké, nou. Ik zou zeggen, we gaan het zo allemaal horen. Eerst verder met Madonna Express Yourself. Heb je nog een kleine toelichting?
1: Nou, het is ook grappig. Express Yourself was weer net zoals met Erasure. Niet geschreven voor de gay community per se, maar wordt heel veel gedraaid. Ook op de Kennel Parade.
0: Ja.
1: Als anthem voor de gays.
0: Laat jezelf zien. Nou, hier is de Queen of Pop, Madonna Express Yourself.

0: zo snel, Anko.
1: Ja, en dat zeiden we net al tegen elkaar. Waarom gaat dat allemaal zo snel? Want we zitten in het tweede uur. Ja, omdat het leuk is.
0: Klopt.
1: Het is gezellig.
0: Ja, het is hartstikke leuk. Ja, we zitten nog steeds aan de plas. Dus kom vooral langs. Vandaag tot 4 uur sowieso zitten we hier met een team.
1: Ja.
0: En er worden allemaal leuke, lekkere zomerplaten gedraaid. En je hebt natuurlijk ook heerlijke koffie en drankjes hier bij het tentje aan de plas.
1: Ja, ja, ja.
0: Goed. Ja. Toch nu wat serieuzere zaken, Anko.
1: Ja. We gaan het hebben over wat er allemaal gebeurt boven ons hoofd. Hè? Kijk, we hebben natuurlijk een podcast, het heet Sterrenstof. Dat gaat over sterrenkunde en ruimtevaart. En het ruimtevaartgedeelte is best wel een beetje ernstig aan het worden. Want we hebben veel miljardairs die van alles de lucht inschieten.
0: Ja.
1: En we hebben ook een regering in Amerika die alleen maar denkt aan winst op dit moment.
0: Mm.
1: Dus een Amerikaanse communicatiewaakhond, noemen ze dat, geeft groen licht voor omstreden spiegelsatellieten. Dan zou je denken, nou en? Nou, het heeft wel wat. En heel ernstig, want de Arendelle 1, een satelliet ontwikkeld door het bedrijf Reflect Orbital, kan een enorme reflector van dun materiaal uitklappen om zonlicht naar specifieke plekken op aarde te reflecteren vanuit een lage baan om de aarde.
0: Ja.
1: De spiegels moeten zonlicht gaan reflecteren naar bepaalde gebieden waar dus 's nachts het verlicht gaat worden. En waarom? Nou, zegt het bedrijf, het is handig, want het is bijvoorbeeld als een ramp gebeurt, kunnen we dat verlichten, 's nachts, tijdens reddingsacties. Maar het is ook handig voor sommige boeren. Ze kunnen meer gewassen verbouwen als het op hun land langer licht is. En daarnaast kunnen zonnepanelen meer zonlicht krijgen, dus meer stroom opwekken. Maar ja, je kan je voorstellen, is het wel handig voor de mens en dier? Nee, er is veel kritiek.
0: Ja.
1: Het weerkaatste zonlicht kan het leven van dieren en planten verstoren.
0: Ja.
1: Die hebben namelijk een sterk dag- en nachtritme. Kun je je voorstellen. Maar sterrenkundigen zoals ik, ja, ik ben een amateur sterrenkundige, vrezen dat de spiegels hun telescoopwaarnemingen belemmeren en zelfs gevaarlijk kunnen zijn voor mensen die door telescooplenzen in het gereflecteerde zonlicht gaan kijken. Nou, ben ik hier wel heel bang voor, want het is eigenlijk goedgekeurd. En dan denk je, ja, 1 spiegelsatelliet. Nee, weet je hoeveel ze naar boven willen schieten? 50.000.
0: Oh, pff,
1: dus we krijgen, Barbara, letterlijk geen heldere nachten meer. Met dat we er naar de sterren kunnen kijken, naar de melk. En dan zien we alleen maar die spiegelsatellieten reflecteren. Nou, ik, snap jij dit nou?
0: Nee. Nee. En wanneer gaat dit gebeuren dan?
1: Ja, binnen een paar jaar. Maar het kan ook zijn dat het technisch niet haalbaar is. Want daar zitten ze nu over te praten. Het is een idee. Het is een concept wat al goedgekeurd is. Dat vind ik al ernstig. Dus we moeten er nog een paar jaar op wachten. Maar ik hoop dat iedereen in verzet gaat. Want dit is zo onnatuurlijk en zo slecht voor de mens.
0: Ja, en de natuur inderdaad.
1: Ja, zeker. En de natuur. Ik bedoel, dit willen we niet. Meer nieuws via onze podcast hierover natuurlijk. Die elke maand op de eerste van de maand uitkomt overal.
0: Ongelooflijk, Anko. Ja. Het is wel griezelig, hè? Dit soort dingen.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Ja. Ja. Oké, nou. Fijn om weer zo'n luchtig berichtje te krijgen.
1: Ja, soms moet dat wel.
0: Soms moet dat. Ja. We gaan lekker door met, en wat mij betreft, een hele lekkere weer. Aretha Franklin en George Michael.
1: Prachtig duet.
0: I Knew You Were Waiting For Me hier bij Jam FM aan de plas.

start van je zaterdagavond op Jam FM is Saturday Soul. Met fantastic funk, swingende soul en dikke danceable classics. Maar ook classics on request, soul nieuws en de remix van de week. Zaterdag om 6 uur.

0: van 3:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. Door het wegtrekken van de boeren rondom de steden wordt er minder gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Het opvangcentrum van de stichting SBS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ja, een nieuwsupdate voor zometeen. Zijn wijde dieren goed beschermd tegen de hitte? En voormalig politiebureau Aalsmeer mogelijk naar begeleid wonen? Mijn naam is Anko van Hal. Warm zomerweer vergroot de kans op hittestress bij weidedieren zoals koeien, schapen en paarden. Veehouders zijn daarom wettelijk verplicht voldoende drinkwater en schaduw te bieden, al houdt niet iedereen zich aan deze regels. De Amstelveense oud-Nederlandse kampioen koeienfokker Roel de Smit plaatste voor zijn roodbonte koeien een container als schaduwplek. De dieren maken daar momenteel nog geen gebruik van, maar bezoekers die vermoeden dat dieren last hebben van de hitte wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de veehouder. En het voormalig politiebureau aan de Dreef in Aalsmeer lijkt een nieuwe bestemming te krijgen als woonzorglocatie voor begeleid wonen. Voor de herontwikkeling is een omgevingsvergunning aangevraagd, maar tegelijkertijd blijft het pand te koop en staat het op 17 september gepland voor een openbare veiling. Uit de aanvraag blijkt nog niet hoeveel zorgwoningen worden gerealiseerd of welke zorgorganisatie de locatie gaat gebruiken. De verkoop- en vergunningsprocedure lopen los van elkaar. De gemeente moet de aanvraag nog beoordelen, waardoor nog onzeker is of de plannen uiteindelijk worden uitgevoerd. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Nou, ik vind altijd wel heel zielig als ik die koeien en schapen in de zon zie staan.
2: Ook. Maar die container is een goed idee.
3: Ja, hè?
2: Ja.
3: Ja. En dat hitteplan, nou, hier aan de Oude Kerkerplassen is daar gelukkig geen sprake van, want het is een heerlijke 20 graden hier.
2: Ja, er is geen hitteplan op dit moment.
3: Nee, geen hitteplan. De zon die denkt, nou, ik laat het nog even, die zit weer achter de wolken. En nou ja, we gaan het zo zien. In ieder geval heel veel zonnige muziek hier bij Jam FM.
4: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet. Jam FM.

0: hoorde Anko van Hal over Moni Love met It's a Shame.
1: Ja, jammer,
0: Anko.
1: Want Moni Love is gewoon een heel goed nummer.
0: Ja, het is een heerlijke plaat.
1: Maar ik wist nog niet dat ik open stond al. Maar ik wil zo graag. Dat is het, hè, Barbara? Ja.
0: Goed.
1: We hebben het zo naar ons zin, luisteraars. Omdat we na een lange tijd weer samen zijn, jij en ik.
0: Ja, precies. Een kleine reunie hier aan de microfoon.
1: Ja.
0: Anko, jij gaat iets doen met het najagen van de eclips.
1: Daar is op 12 augustus ook in Nederland een totale zonsverduistering in Spanje en een gedeeltelijke in Nederland. Hier in Nederland is hij 90% verduisterd. Kun je ook naar kijken, Barbara. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja?
1: 12 augustus, 's avonds om 7:15 tot 9:00
0: ja.
1: Kun je kijken naar een gedeeltelijke zonsverduistering, maar wel een hele grote zonsverduistering. In Nederland met de eclipsbril. In Spanje, daar ga ik naartoe, want ik wil de totale zien, dat het donker wordt midden op de dag. Nou ja, midden op de dag is ook 's avonds natuurlijk, maar het wordt donker dan even.
0: Mm.
1: En dan gaan we met het hele sterrenstofteam, want het team bestaat uit drie sidekicks en ik, gaan we naar Spanje toe en dan gaan we dus naar een bungalow bij de Middellandse Zee, stuk onder Barcelona. En daar gaan we dus 5 dagen zitten. Heel spannend met het hele sterrenstofteam. Het is wel een grote bungalow met een zwembadje, dus we hebben ruimte om privé te zijn.
0: Maar en je weet ook dat daar het heel goed te zien is.
1: Ja, daar is het wel. Nou ja, kijk, je hebt altijd, en dat is het, de hobby van eclipse chasen, noemen ze dat.
0: Mm.
1: Het kan bewolkt worden op die dag.
0: Wat je dan
1: moet doen, auto pakken en dan ga je de opklaringen opzoeken. Dat is de spanning van een totale zonsverduistering. Dan gaan heel veel mensen in mijn netwerk, want ik zit natuurlijk in een nerd netwerk van sterrenkundigen en amateurastronomen, die gaan allemaal naar Spanje toe.
0: Mm-hmm.
1: Dus het wordt heel druk. Maar dat is ook wel heel leuk. Maar jij gaat niet, hè?
0: Nee, ik kijk wel gewoon vanuit mijn tuin.
1: Ja, en met een eclipsbrilletje, hè, moet je dat doen.
0: Dus ja, of mensen, zo'n dvd'tje.
1: Doe maar niet. Nee, nee, het is toch wel echt wel een eclipsbrilletje. Kun je overal halen. Bijvoorbeeld het Ganymedes. Hè. Het is geen reclame eigenlijk wel. Maar als een telescoop in Amsterdam kun je een eclipsbrilletje kopen voor €5. Wat kost het je nou? En dan heb je je ogen echt goed beschermd.
0: Oké.
1: Okay. Ga kijken. Hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Maar ja, het wordt heel spannend voor ons naar Spanje toe. En we gaan al de 8e weg. En we blijven al 5 dagen.
0: En hoe lang duurt de eclips?
1: Een paar minuutjes maar.
0: Jeetje.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk daarvoor al dat de maan ervoor schuift. Dus dat ga ik al vastleggen met mijn telescoop. We gaan ook live op Instagram uitzenden. Dus vind ik ook wel heel hip voor mijn 55 jaar dat ik dat kan.
0: Hoe heet je op Instagram?
1: Sterrenstofnieuws.nl.
0: Oké.
1: Ja, kun je ons volgen. Mm-hmm. En jij krijgt een pop-up, want jij volgt mij ook.
0: Ja, natuurlijk.
1: En dan krijgen we vanzelf te zien als we live gaan. En dan gaan we dat gewoon verslaan op Instagram.
0: Ontzettend leuk.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in. Dat hoor je wel aan me.
0: Ja, ik snap het ook. Het is natuurlijk ook wel een redelijk uniek iets.
1: Ja,
0: hè? Want wanneer was de vorige?
1: Nou, toen zijn we naar Amerika geweest. Maar in Nederland voorlopig niet. In 2060 of 65 is die in Nederland. Dus dat gaan we niet meemaken.
0: Wow.
1: De gedeeltelijke zonsverduisteringen wel in Nederland, maar niet de totale. Dus wij reizen, mijn man en ik, de hele

0: hele wereld rond eigenlijk. Ja. Om totale zonsverduisteringen te zien. We gaan in 2028 bijvoorbeeld naar Sydney toe.
1: Ja hoor.
0: Ja, daar gaan we ook de totale zonsverduistering bekijken.
1: Jeetje mina.
0: Ja, maar nu dus naar Spanje.
1: Ongelooflijk.
0: En de mensen in Nederland nogmaals, hè. Je gaat het wel op het journaal horen en zo. Maar 12 augustus, zet het in je agenda. Mm-hmm. 90% is die dan verduisterd in Nederland.
1: En zeg je dan ga naar de kust of ga naar...
0: Vrij uitzicht op de horizon, want hij is dan al vrij laag, hè. Het is een paar uur voor zonsondergang. Ga je wel naar een vrij uitzicht of op een heuvel staan. Ja.
1: Oké, nou, misschien wel hier aan de plas.
0: Kan, denk ik wel.
1: Heb je ook vrij uitzicht?
0: Ja, ik weet niet waar die ondergaat hier als ik zo kijk. Maar ik zou het gewoon doen. Ik zou het gewoon proberen.
1: Oké, nou, ik vind het een leuke tip, Anko.
0: Ja, gaan we doen, hè?
1: Gaan we doen. Nou, en dan, wat gaan we nu doen?
0: Zeg het maar.
1: Nou, we gaan beginnen met een ander prachtig duet. Patti LaBelle en Michael McDonald. On My Own.
0: Oh, ik
1: prachtig. Geniet.
0: We gaan schuifelen hier.

Chaka Khan en Rufus, Ain't Nobody hier bij Jam FM. Start me up. Nog 10 minuten, dan zijn we alweer klaar met de uitzending. Nee, nog een kwartier. We zitten vandaag nog bij aan de Plas, aan de Oude Kerkerplas, met het team.

0: Ain't Nobody. Heerlijk nummer. Je hoort ook wel een beetje thuis in de gay muziek, toch?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Mag je even een compliment geven over je playlist?
0: Nou, dank je.
1: Wat een heerlijke playlist heb je gemaakt vandaag.
0: Ja, jij hebt er ook aan bijgedragen.
1: Een paar
0: ervan, je?
1: Maar
0: ja,
1: dit zijn mooie nummertjes.
0: Ja, dank. Nou, nog even nog over de gay muziek. 25 juli, met de opening van van de World Pride, is er in het Vondelpark een tribute aan Donna Summer. Donna's Hot Stuff heet het. En dat begint om 12 uur. En dan is het tot 10 uur. Je kan gewoon naar binnen lopen. Allemaal tributes. Dat is leuk, hè? Dat heet ook Pride Park.
1: Ja, volgens mij gaat Elton met mijn man daar naartoe. Ga jij ook of niet?
0: Ik weet het nog niet. Misschien wel.
1: Misschien even wel. Kijken of dan zo. Moeten we even appen. Misschien kom ik dan ook. Ik weet het niet. Ja. Maar wel, het klinkt heel leuk. En Donna Summer heeft natuurlijk hele goede gay anthems.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Anko, jij hebt volgens mij nog iets leuks voor Daniel.
1: Oh ja, Daniel.
2: Oh jee.
1: Daniel, je zit voor me. En mensen, Daniel die heeft mij onwijs leuke merch gegeven. Merchandise van Jam FM. Een petje. Een mousepad. En wat nog meer had je?
2: Een mok.
0: En een mok, ja.
2: Ja, om lekker uit te drinken. Ja.
1: Nou heb ik een LP uitgebracht bij Sterrenstof.
2: Wauw.
1: En een vinyl LP zelfs. En die is bijna uitverkocht nu. Ik heb de 100 laten persen als zeldzaam ding. Ik wilde hem aan Barbara geven. Die zegt, ja, ik heb geen platenspeler. Maar Daniel, jij wel. Jij bent fan van vinyl nog steeds.
2: Ja, bij mij staat een draaitafel gewoon in huis.
1: Mag ik deze dan aan jou schenken?
2: Ja, en dan ga ik hem vanavond gelijk opzetten. Ja. Om eens te kijken. Het is Stardust People van Robbie Oeles.
1: Ja, we hebben een muzieklabel opgericht bij de podcast Sterrenstof. Het geeft een podium aan echte artiesten. Geen AI dus. Die de schoonheid en mysteries van het universum omzetten in muziek en stem. Wat ons gebleken is in een bepaalde uitzending, want we zijn al 6 jaar bezig met Sterrenstof, is dat muziek geeft een extra waarde bij het sterrenkijken. Hè? We kennen natuurlijk Vangelis, die heel veel muziek heeft gemaakt. En Jean-Michel Jarre, ga maar door. En dat is fijn. Een extra laag bij het hebben. Sfeer. Toen is een fan van ons, van de podcast, ook een vriend van mij, een singer-songwriter Robbie Oeles, die vroeger ook bij The Voice heeft meegedaan. Die zei, Anko, vind je het leuk als ik een liedje voor je ga maken? Voor de podcast. Nou, dat vind ik heel leuk. Maar dan krijg je hem ook cadeau. Dus dan kun je ermee doen wat je wil. Dus die had een demo opgestuurd. Die was al zo goed. Rauw, goed, mooi, popnummer. Ik denk, nou, daar hoef ik bijna niks aan te doen. Dus ik heb toen een paar remixen ervan laten maken. En de singleversie heb ik een beetje aangekleed met teksten van de Voyager Golden Record. Die ergens in de ruimte zweeft met begroetingen van de aarde in verschillende talen. En daar tussenin, in de bridge, zit ook nog een paar quotes van Carl Sagan. Onze goeroe van astronomie en ruimtevaart. Die is al overleden, maar wat een mooie, goede filosoof was dat. Dus dat is op plaat uitgekomen. Heeft me een jaar gekost om een plaat te laten drukken. En het is gelukt. En ik ben er heel trots op.
2: Ja, ik vind het een mooi proces om een plaat zelf te laten maken. Vinyl. Ja. En, er zijn steeds meer mensen die hebben een draaitafel. Ook mijn dochter heeft inmiddels een draaitafel.
1: Kijk.
2: Omdat het toch beter is om iets tastbaars te hebben. Zeker. Iets moois dan een online stream dingetje.
1: Dat is het ook. Ja. Mensen willen iets hebben in huis wat ze kunnen aanraken. Ja. Nou, kunnen kijken.
0: Back to the 80's, hè, zou ik zeggen.
1: Absoluut waar. Dus dit is onze eerste artiest.
2: Mag ik jou daar heel erg voor danken? Want ik ga hem zeker vanavond gelijk beluisteren. Wat ik altijd doe, ik pak 50 platen. Oh. Want ik heb een hele collectie platen. Maar ik heb er 50 in een rustige moment. Als het huis zeg maar leeg is. Dan zet ik een aantal van die vinylnummers heel hard op de JBL speakers aan.
1: Oh, wat een goed idee. Ja, dat is heel mooi. Want deze is geremasterd voor de vinylplaat. Dat moet, hè?
2: Ja.
1: Anders komt hij niet goed over. Door Hans Zimmerman. Dus hij klinkt heel lekker.
2: En waar is hij geperst? In welke...
1: In België.
2: In België?
1: Ja, bij Multidisc.
2: Ja. En de lakker is gemaakt in Nederland of ook in België?
1: Ook in België. Alles gedrukt en wel. Ja, het klinkt heel mooi. En er zitten een paar hele mooie remixes bij. Van Abe Iping. Dat is een DJ, maar ook mijn sidekick van Sterrenstof. Die heeft een soort lounge remix ervan gemaakt. Ja. Tribal-achtig. En Hans Zimmerman heeft ook een remix gemaakt. Ja. En die is keihard. Dat is echt een dubstep.
2: Wij hebben een aantal platen van Hans Zimmerman in het verleden wel gedraaid.
1: Klopt, want hij zat bij de Bond van Doorstarters vroeger.
2: Ja.
1: Dat kennen wij wel.
2: Dat is hem, daar ken ik hem van. Hans Zimmerman.
1: Ja, goeie, hè?
2: Dat was de Paul Hartkessel mix, denk ik, die hij gemaakt heeft.
1: Oh, dat kan best. Dus bij deze cadeautje voor jou.
2: Dankjewel.
0: Leuk, Anko, dankjewel. Hij komt in de platenkast van Daniel. En dus ook een beetje bij Jam FM.
2: Absoluut. Ik denk dat we hem uiteindelijk ook bij Jam FM in het rek hangen.
0: Nou, heel goed.
1: Heel leuk om te horen.
2: Dankjewel.

0: Anko, dit is alweer de laatste plaat.
1: Nee.
0: Jawel. Eros Ramazzotti en Tina Turner, Cosa della Vita. Ik vond het heel erg leuk, ik heb genoten.
1: Ik ook, het ging veel te snel.
0: Ja, ja.
1: Volgende keer weer doen?
0: Ja, en misschien ook wel weer stiekem een Club Ethisch-achtige uitzending.
1: Wauw, dat,
0: zoals
1: dat,
0: bij
1: dat was mijn programma vroeger. Ja, Club Ethisch, zullen we het gaan proberen?
0: Ik vind het echt hartstikke leuk.
1: Dankjewel voor dit, Barbara.
0: Ja, jij
1: goed
0: ook.
1: Gedaan hoor.
0: En nu is het time for lunch bij Jam FM hier aan de plas.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag

0: Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. Twee minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracasbaai. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Naar verluid gebeurde dit nadat een van de passagiers, die mogelijk te diep in het glaasje had gekeken, overlast gaf bij een kaartcontrole. Daarbij ontstond een worsteling waarbij er uiteindelijk een deur openging. Volgens de Duitse krant Bild reed de trein op dat moment ongeveer 120 km per uur. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Onwerkbare situatie beveiliger Schiphol en woningbrand in kiem gesmoord en kat gered. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers snel verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven in gesprek willen, meldt ANP. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3, zijn de arbeidsomstandigheden volgens de bonden verslechterd. Beveiligers klagen over hitte, personeelstekorten, slechte roosters en onvoldoende sanitaire voorzieningen. De bonden presenteren 8 verbeterpunten, waaronder een hitteprotocol en meer vrouwelijke beveiligers per security lane. Acties zijn niet uitgesloten. Volgens CNV groeit de bereidheid om beveiligers om het werk neer te leggen. En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat gered uit een brandende woning aan de Hoofddorpse Boslaan. Een buurvrouw hoorde rond 1 uur de rookmelder afgaan bij haar vakantievierende buren en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand aan de achterzijde van de woning die snel onder controle was. Tijdens het blussen trof de brandweer een kat aan die ongedeerd naar buiten werd gebracht en elders wordt opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, er vielen geen gewonden. Wel raakten meerdere ruiten beschadigd en liep het interieur brandschade op. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
6: Jam your summer with the station that makes you smile.
7: This is the jamming summer.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
8: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
9: In the summertime.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

en nu in een ander jasje gestopt door Robert Gee. Welkom live in de openlucht. Ja, meestal na de opener hebben we een jarige artiest. Een jarige zanger, maar dat heb ik nu niet echt. Maar ik heb wel iemand anders voor jullie, die wel veel muzikanten heeft geïnspireerd om liedjes te schrijven

0: over Nelson Mandela.
1: Oh ja, ja, dat is een belangrijke.
0: Hij heeft veel.
1: Kan je het bedje ietsje zachter zetten? Ja. Want anders hoor ik.
0: Ik had het even niet in de gaten, Daniel. Ja, ja, we zijn weer te horen. Ja, meestal dus jarige artiest. En ik kon niet echt een passend iemand vinden voor Jam FM. Ik dacht, hey, vandaag geboortedag van Nelson Mandela.
1: Nou, wat heb jij en wat voel jij bij Nelson Mandela?
0: Nou, ik weet sowieso dat hij heel veel artiesten heeft geïnspireerd om protestliederen te schrijven. Het was een. Ja, het was een mensenrechtenactivist. En ja, later een politicus. Hij heeft toch wel veel betekend in deze wereld. Want ja, in Zuid-Afrika dat er nog apartheid was in de jaren 80. En pas eigenlijk in de jaren 90 is dat eigenlijk pas afgeschaft. Dus dat heb ik nog meegemaakt. Dat is toch wel apartheid. Dat is toch wel heel apart, toch?
1: Het thema is.
0: Ja, ik bedoel, het is toch apart dat er zoiets bestond als apartheid, Daniel. Wil jij nog iets erop?
1: Ja, ik vind het jammer dat er op dit moment in de wereld weer op verschillende plekken toch apartheid is. En dat racisme toeneemt, dat vrijheid afneemt. Dus het is een mooi thema voor vandaag om het over te hebben.
0: Precies, en ik heb een mooi nummer hier voor jullie klaarstaan. Van Sugar Minot. Het was een reggae-zanger, DJ, producer. Ja, geïnspireerd.
1: Let's hit the button.
0: Let's hit the button.

Zijn naam inspireerde veel muzikanten. Nelson Mandela. Vandaag zijn geboortedatum 18 juli. En dit is Sugar, Minot en beide leven ze eigenlijk niet meer. 2010 overleden deze Jamaicaanse zanger, muzikant. Maar ja, het leeft nog voort op Jam FM. En de volgende dames, die stonden gisteren live op Amsterdamse bodem. En ik was daar in de buurt van Kwaku. En ik hoorde ze een soundcheck doen. En ze klinken nog heel goed hoor, deze dames van Unvoke. En vanavond staan ze in Arnhem en morgen in Tilburg. Heb jij ze live gehoord?

heb ik ze even een live soundcheck horen doen op Kwaku Festival. Ze klinken nog goed hoor. En deze artiest die je nu hoort, staat vanavond voor het laatst live in de Johan Cruijff Arena, The Weeknd.

0: Weeknd is momenteel wel bezig met zijn wereldtour. En vanavond staat hij voor het laatst in de Johan Cruijff Arena. Dat is zijn derde concert hier in Amsterdam van dit jaar. Ook al ben ik het niet helemaal altijd eens met zijn teksten. Best wel expliciete teksten heeft hij. Maar ja, autobiografisch. Ja, we zijn out of time. We gaan door naar het nieuws.
1: Still...
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
3: Dit is Rob Krabbenbam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Ontwerp voor de nieuwe speelplek in Ouderkerk aan de Amstel en andere tijden voor het aanbieden van afval. Mijn naam is Maurice Becker. Bewoners van de wijk Benning in Ouderkerk aan de Amstel hebben mogen meedenken over het ontwerp van de nieuwe speelplek. De bewoners willen er onder andere een voetbalveldje, schommels en veel groen. Na de zomer kijkt de gemeente naar het gewenste ontwerp en maakt het plan dan definitief. In totaal brachten bijna 400 mensen hun stem uit. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners van de gemeente Ouder Amstel moeten hun groen, fruit en tuincontainer voor 6:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt de medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De containers moeten voor 9:00 s'avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet. Jam.

Gene Wilde met zijn nummer 1 hit uit 84. En wat doet hij tegenwoordig? Hij is bijna 65. Hij is 64 jaar. Ga lekker aan het genieten.

Ik hoop dat hij gelukkig is inmiddels. Want het allemaal nummers. Gonna get you home tonight. Don't say no tonight. En ik heb wat nieuwe muziek voor jullie. Het is een artiest die andere, ja, veel liedjes heeft geschreven voor andere artiesten zoals Chris Brown. En hij heeft zelf een nieuw album uitgebracht. En dat wil ik met jullie delen. Can You Feel It Too? Van deze nieuwe album.

Can you feel it too? Ik voelde deze wel hoor. Nieuwe van Toon Stit, Antonio Stit. Hij is ook een songwriter en dit was met zijn nieuwste album. En de volgende samenwerking is wel interessant met de dochter van een van de Isley Brothers. Luister maar.

Head Over Heels van Genevieve. Ja, Head Over Heels. Soms overkomt het je. En dit is van haar laatste album, 2025, Crystals. En deze sample is eigenlijk van een trompetist uit de jaren 80, Tom Brown. En de volgende artiest, die komt 29 juli naar de Melkweg. Durard Bernard.

0: mooie uithaal. Durard Bernard, inmiddels een Grammy Award gewonnen. Hij was achtergrondzanger voor Erykah Badu. En hij staat 29 juli in de Melkweg Intermission.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
12: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
13: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Jam FM. Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Behalve 2 ambulances werd er ook een traumahelikopter ingezet. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij werd gestabiliseerd in een vacuümmatras, meldt het Leids Dagblad. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Daarvoor was de Jacoba van Beierweg tijdelijk afgesloten. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. 2 minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, metropoolregio nieuwsupdate. Onwerkbare situatie beveiliger Schiphol en woningbrand in kiem gesmoord en kat gered. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers snel verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven in gesprek willen, meldt ANP. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3, zijn de arbeidsomstandigheden volgens de bonden verslechterd. Beveiligers klagen over hitte, personeelstekorten, slechte roosters en onvoldoende sanitaire voorzieningen. De bonden presenteren 8 verbeterpunten, waaronder een hitteprotocol en meer vrouwelijke beveiligers per security lane. Acties zijn niet uitgesloten. Volgens CNV groeit de bereidheid om beveiligers om het werk neer te leggen. En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat gered uit een brandende woning aan de Hoofddorpse Boslaan. Een buurvrouw hoorde rond 1 uur de rookmelder afgaan bij haar vakantievierende buren en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand aan de achterzijde van de woning die snel onder controle was. Tijdens het blussen trof de brandweer een kat aan die ongedeerd naar buiten werd gebracht en elders wordt opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, er vielen geen gewonden. Wel raakten meerdere ruiten beschadigd en liep het interieur brandschade op. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Jam your summer with the station that makes you smile. This is the jamming summer.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

0: Welkom terug, tweede uur. Normaal gesproken staat Julia hier, maar Julia die is naar een bruiloft. Hele goede goed alibi, toch Daniel?
1: Ja, dat lijkt me ook. Ze is naar een bruiloft en daarna is op vakantie volgens mij.
0: Ja, dus ik moest even wennen ook hier in mijn eentje, maar jij bent er gelukkig nog. En dit nummer, weet je hoe dit nummer heet, Daniel?
1: Sayonara. Misschien kun je ietsje... Ja? Anders hoor ik mezelf niet. Oké, dank je.
0: Ooit zei iemand sayonada.
1: Sayonada.
0: Sayonada.
1: Sayonada.
0: Ben ik saai?
1: Nou, nee, maar
0: nee,
1: dit liedje is niet voor jou gemaakt, hoor.
0: We gaan door met de playlist.
1: Drake.
0: Ja. Van zijn nieuwe album. Hij heeft weer wat...

0: What's Missing is Julia in het tweede uur hier. Maar we hebben nog Daniel. Daniel?
1: Ja, en What's Missing More is dat de naam Palm Beach International Airport niet meer bestaat.
0: Oh, wow.
1: Dat is nu Trump geworden. Ja. Trump International Airport. Ja. Kostte $5 miljoen voor de belastingbetaler om die nieuwe borden neer te zetten. Dus ik hoop dat de Amerikanen blij mee zijn. Wat wilde jij nog meer over Alexander O'Neill zeggen?
0: Ja, hij is getrouwd op het podium. Een van zijn laatste concerten is hij getrouwd. En we gaan door naar Nights Over Egypt. Ben je ooit in Egypte geweest, Daniel?
1: Ja.
0: Ik ook.
1: Ik heb daar aan de zee gezeten. Ja. Met die mooie blauwe, heldere zee. En toen hoorde ik deze plaat op de achtergrond met mijn drankje in mijn handen. Toen dacht ik, ik ben verkocht. Okay. Dit is de plaat.
0: Laten we even verder fantaseren.
1: Ja.

0: zo zijn de nachten wel koud hoor in Egypte, Daniel. Dat is zo'n Sahara-klimaat.
1: Nou, ik ben er geweest met een warme temperatuur, dus ik weet niet hoe koud het is, maar...
0: Nou, het daalt wel enorm hoor in de avond. Ja. Overdag 40 graden en in de avond opeens een stuk of 10.
1: Ja, de drie zussen. Ja. Shirley Jones is de enige nog levende, volgens mij, van de Jones Girls.
0: Het waren drie zusters inderdaad.
1: Ja, Brenda en...
0: Een van die dames is op een nare manier verongelukt. Die stak over en uiteindelijk geraakt door een auto en er is nog maar één levende.
1: Ja. En die maakt nog steeds muziek.
0: Klopt. Ja. Streed nog op, hè. We gaan door naar Pebbles.
1: Oh, wat
0: Too Hard.
1: Ja.
0: Twee, ja, Too Hard.
1: Ja, bij Jam FM zijn het vele harten die samen één mooie radiozender maken.
0: Maar vandaag jij en ik, Daniel, open lucht.
1: Tot en met 2 uur, want om 4 uur, ja, dan zitten ze hier. Dat is Tune In met René, Marina en Richard.

0: Den Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Rob Grammendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. Maximaal liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ontwerp voor de nieuwe speelplek in Ouderkerk aan de Amstel en andere tijden voor het aanbieden van afval. Mijn naam is Maurice Becker. Bewoners van de wijk Benning in Ouderkerk aan de Amstel hebben mogen meedenken over het ontwerp van de nieuwe speelplek. De bewoners willen er onder andere een voetbalveldje, schommels en veel groen. Na de zomer kijkt de gemeente naar het gewenste ontwerp en maakt het plan dan definitief. In totaal brachten bijna 400 mensen hun stem uit. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners van de gemeente Ouder Amstel moeten hun groen, fruit en tuincontainer voor 6:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt de medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De containers moeten voor 9:00 s'avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer.
4: Verlengsnoer? In the
3: summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Ouderkerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.

0: Dit was de leadzanger van Zapp en Roger Troutman. En zijn carrière kwam abrupt ten einde in 1999 door een familiedrama.
1: Neergeschoten, doodgeschoten.
0: Ja, hij was bekend eigenlijk geworden door dit computerstemmetje. Hey Joost.
2: De voicebox.
0: Ja, hoe noem je dat?
2: De voicebox.
0: Voicebox.
1: Ja, de
0: vocoder, wat is dat dan?
1: De talkbox. De talkbox is zeg maar een microfoontje en een luidspreker in een houten kast.
2: En met een slangetje met je mond.
1: Ja, een slangetje in je mond. En met je keyboard stuur je eigenlijk die speaker aan. En maak je de tonen in je mond. En ja, dat is de talkbox. Zo is dat ontstaan.
0: Ja.
1: Ja, en hij is helaas dus overleden doordat er een familiedrama was. Je zei het al.
0: Ja, I Wanna Be Your Man van, even kijken, van zijn derde studioalbum, 87. Ik weet niet of

0: 100. Mm-hmm. Welke positie denk je dat hij...
1: Op nummer 1 heeft hij in Amerika gestaan. Dat weet ik wel.
0: Nee, dat heeft hij niet. Dat heeft hij nooit bereikt.
1: Oh.
0: Maar dit was wel zijn hoogste notering.
1: Maar in de top 40?
0: De Billboard Hot 100 was dat.
1: Ja, maar in de top 40 heeft hij ook gestaan. I Wanna Be Your Man.
0: De Nederlandse weet ik niet. Maar ik weet, in Amerika heeft hij... zijn persoonlijke record was de top 3. Mm-hmm. Dus nummer 3 heeft hij bereikt.
1: Tegenwoordig kunnen we alles googlen, hè? In de top 40 op nummer...
0: Ja, dan moet je gaan googlen. Maar dat doen wij hier natuurlijk niet.
1: Nee. We gaan door met de playlist.
0: Dit is gewoon parate kennis.
2: Sommige mensen hebben al die nummertjes en jaartallen inderdaad in hun hoofd. Maar...
0: Ja, ik ken er één die is onderweg volgens mij de studio.
1: Kennen we deze nog dan?
0: Ja.
1: Deze sample? Goed na.

0: Sunshine is vandaag wel een beetje ver te zoeken, maar deze Nicky Richard heeft achtergrond gedaan voor diverse artiesten, waaronder Madonna. En Daniel, weet jij nog iets meer over deze Nicky Richard?
1: Nou ja, Nicky Richard is bekend geworden op jonge leeftijd door de Amerikaanse talentenjacht. Heb je wel van Stars Search gehoord?
0: Jawel, volgens mij Christina Aguilera en Usher.
1: Vele artiesten die zijn daar gevonden. En uiteindelijk heeft ze gezongen bij Madonna, Whitney Houston, Celine Dion, Stevie Wonder, Michael Jackson en vele anderen. Dus ja, ze is eigenlijk wel beroemd. Alleen vooral beroemd op de achtergrond. En dit was dan haar solo projectje.
0: Daniel, deze playlist gaat rap. Sneller dan wij, denk ik.
1: Deze playlist gaat rap, ja. Dit is trouwens een mooi bedje.
0: Ja? Is dit hem?
1: Nee, dit
0: nee
1: is
0: toch?
1: Dit is toch? Die mag wel wat zachter, want ik...
0: Ja, je hoort jezelf.
1: Nee, je bedje mag je het schuifje ietsje zachter doen.
0: Ja, zo.
2: Ja, knippen we eruit, deze instructie.
1: Ja, anders hoor ik mezelf niet. Hoor ik de muziek harder als mijn stem. Dat vind ik altijd vervelend. Maar goed, sommige artiesten zijn beroemd en andere artiesten maken beroemdheden nog beter. En Nicky Richards, die hoort daar dus eigenlijk bij. Die heeft al die artiesten beter gemaakt. Wat is de volgende plaat eigenlijk die we in de playlist hebben staan?
0: Weekend, Weekend Girl, SOS Band.
1: Ah, dit is ook het weekend van Weekend, hè? De
0: laatste dag in de arena.
2: Ik zag al mensen daar allemaal liggen.
0: Ja,
2: nu
0: ze
2: al
0: willen hem liggen.
2: Ja, in ieder geval.
0: Liggen.
2: Achter van die schottenhekken en zo, dan kunnen ze alvast in de houding staan voor als het de poorten open gaan.
1: Ben jij er ook bij geweest bij de Weekend?
0: 3 jaar geleden, 2023, heb ik hem meegemaakt. En wat ik al zei eigenlijk over de Weekend. Ik ben het niet altijd mee eens. Die lyrics die hij... Het zijn toch wel expliciete teksten. Maar vandaar dat hij denk ik ook afstand wil doen nu van dat imago meer.
2: Oh, mensen groeien op. Worden volwassen.
0: Ja, hij heeft wel wat uitdagingen daar in L.A. Meegemaakt. Dat is allemaal terug te horen in zijn autobiografische teksten.
1: Zijn teksten gaan vooral over zichzelf.
0: Ja, wat hij mee heeft gemaakt, maar best wel
1: heftig
0: met drank en drugs. En ik denk toch, je bent wel een voorbeeldfunctie en je kan het ook op een andere manier bewoorden, maar hij geeft wel... Ja, het is
2: als
0: wel,
2: artiest zo aan de top is best wel topsport.
0: Maar vanavond dus, The Weeknd. Ik vind het wel een... Hij heeft een mooie stem.
2: Hoe heet hij het echt ook alweer?
0: Abel Tasvee.
2: Dat is hem.
0: Ja,
2: dat is
0: we gaan door met de playlist toe, toch?
2: Ja, maar nu de SOS. Wel een beetje...

0: SOS-band treedt nog steeds op. Stonden nog in mei op een festival op te treden. Hebben jullie ze ooit live gezien? Daar?
1: Ja.
0: Joost, ja?
1: We hebben ze zelfs live uitgezonden.
0: Oh ja. Dus...
2: Ja, hallo.
0: Ja.
3: Schuifje nummer 3. Ja, kijk, ik ben er.
0: Zo, dit was mijn show vandaag hoor. Maar goed,
1: ja, dat is een beetje andere techniek.
0: Ik heb, ja, precies.
3: Nee, ik heb ze in de jaren 80 gezien. Dat was, volgens mij was dat in Escape. Escape was dat, jaren 80. En wij hebben ze 2 keer live uitgezonden, ook vanuit de Escape.
0: Was ik daarbij?
3: Nee.
0: Nee, toch?
3: Nee.
0: dat was voor mijn tijd.
1: Nee, toen bestond jij nog niet.
0: Oh ja, dat zou kunnen.
3: Ik hoorde van de week iemand op de uitzending zeggen, toen zat je nog in de...
0: Luis, nee, dat valt echt
3: wel
0: mee hoor.
3: Schiet, wat was het?
0: Nee, maar dat is wel... Iedereen denkt dat ik altijd jonger ben dan ik daadwerkelijk ben, maar... Oké.
1: Jij was in ieder geval niet bij Jab FM toen we daar op locatie zaten.
0: Ja, ik zat nog in de wieg, oké.
1: Ja, muzikaal was je al wel ongeveer klaar.
0: Ja, we hebben nog 1 artiest hier. O'Brien.
3: Oh.
0: Ook inmiddels bijna gepensioneerd.
3: Die hebben we ook gezien. Heerlijke plaat, ja. Die hebben we ook gezien, ja.
1: Dit was met Karen White, geloof ik?
3: Dat was als voorprogramma Karen White in Escape, ja. En hebben we ook gewoon live uitgezonden, hè?
0: Ja.
3: We hebben de opnames nog steeds.
0: Zien we jullie volgende week dan openluchten? Zijn we weer aan de plas of aan de locatie?
3: Aan de plas. Oh, okay. Ja, aan de plas.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
11: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Volgens archeologen zouden ze uit de 7e tot 9e eeuw komen en dat zou betekenen dat de stad een paar honderd jaar ouder is dan aangenomen werd op basis van eerdere opgravingen. In het centrum wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Jam FM.
12: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
13: Onwerkbare situatie beveiligers Schiphol en woningbrand in Kiem gesmoord en kat gered. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers snel verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven in gesprek willen, meldt ANP. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3, zijn de arbeidsomstandigheden volgens de bonden verslechterd. Beveiligers klagen over hitte, personeelstekorten, slechte roosters en onvoldoende sanitaire voorzieningen. De bonden presenteren 8 verbeterpunten, waaronder een hitteprotocol en meer vrouwelijke beveiligers per security lane. Acties zijn niet uitgesloten. Volgens CNV groeit de bereidheid om beveiligers om het werk neer te leggen. En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat gered uit een brandende woning aan de Hoofddorpse Boslaan. Een buurvrouw hoorde rond 1 uur de rookmelder afgaan bij haar vakantievierende buren en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand aan de achterzijde van de woning die snel onder controle was. Tijdens het blussen trof de brandweer een kat aan die ongedeerd naar buiten werd gebracht en elders wordt opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, er vielen geen gewonden. Wel raakten meerdere ruiten beschadigd en liep het interieur brandschade op. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Jam your summer with the station that makes you smile. Jam FM. This is the jamming summer.
15: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
0: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
16: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

0: The Beach, Jam FM. Met Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas.
1: Van harte welkom hier zo live vanuit Strandpaviljoen aan de kust.
2: Aan de plas.
3: Ja, inderdaad. Goedemiddag, beste luisteraars. Welkom inderdaad bij Strandpaviljoen aan de kust.
1: Hey, waarom zeg aan de kust? Is dat het nog niet echt
3: aan de plas,
1: heel
3: inderdaad.
1: Is,
3: ja. Nou ja, sorry. Nou. Hey, het is vergeleken met vorige week iets rustiger qua bezoekers.
1: Ja.
3: Maar goed, dat maakt de gezelligheid er niet minder door. Want ook Marina is van de partij.
4: Goedemiddag allemaal.
1: En ik zat natuurlijk in de tapes. En...
3: Mijn naam is Richard Koning. Hey, wat kunnen wij dit uur allemaal verwachten?
1: Ja, de WVOP. Die komt straks.
3: De WV.
1: Daar komt iemand van langs. Ja, wie dat absoluut. Is, dat gaat Richard nog wel onthullen.
3: Ja, leg het maar weer bij mij neer.
1: Oftewel de watersportvereniging, ja, Oude Kerkenplas. Ja, en tweede uur hebben we de kanovereniging van de Ronde Venen. En ook onze stadsdichter van Amstelveen komt langs.
3: Hey, gaat u weer een gedicht voorlezen?
1: Ja,
3: leuk.
1: En natuurlijk hebben we de headline.
0: Tune in, headliner.
3: Ja, natuurlijk weer een kleine greep uit de belangrijkste gebeurtenissen uit de regio van afgelopen week. Hey, het was voor sportieve successen een enorme goede regio. Vorig weekend werden de beachvolleybalsters Lisa, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Lisa Luini. En die deed samen met Bent Essing, de meeste beachvolleyballer dan. Die werden de winnaar van het Future toernooi in de Romeinse Sibiu. Beiden zijn actief voor de Amstel Beach Club uit Oudekerk. Ze deden dit jaar voor de eerste keer mee aan het toernooi. En in de finale wisten ze in twee sets te winnen van het Spaanse duo Serrano en Caro. Olé! Ook binnen de zwemsport is Oudekerk dus goed vertegenwoordigd. Want ook Oudekerker Tibbe Quist, en die is 17 jaar, dus die heeft nog een goede toekomst tegemoet. Die uitkomt voor de Koninklijke Amsterdamse Zwemclub 1870. Oftewel KON AZ 1870. Veroverde de Nederlandse titel op zowel de lange als de korte baan. Tijdens de Nederlandse kampioenschap in het Pieter van de Hogeband Zwemstadion veroverde hij het goud op de 50 meter vlinderslag. En op de 100 meter vlinderslag legde hij na een knap eindsprint beslag op het zilver. En een week later, tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Amsterdam, was Tibbe weer de snelste op de vlindersprint. En nu in het 25 meter bad.
1: Nou, dat is toch wel netjes, hè?
3: Een applausje.
4: Zeker, dat is een goede prestatie.
1: Het inmiddels gesloopte pand aan de Wenkebachstraat in Duivendrecht is mogelijk in beeld voor een nieuw te bouwen koffieshop in het dorp. Veel inwoners van Duivendrecht kennen het pand. Ook wel onder de naam Guilty Pleasure. Dan moet ik altijd wel aan iets heel anders denken.
3: Op deugend mannetje.
1: En die is ook bekend, Guilty Pleasure, van uitbundige feesten die worden gehouden. En het pand diende ook als nachtclub, horeca en tijdens de coronaperiode als priklocatie. En in 2025 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van het pand met een horecabestemming, een coffeeshop en kantoorruimte. En voor zover bekend is die vergunning nog niet verleend, waardoor er ook geen bezwaarprocedures lopen.
3: Dat kan in je voordeel werken.
1: Uiteraard. In Duivendrecht wordt de mogelijke komst van een coffeeshop met de nodige zorg gevolgd. En handhaving staat nu al druk door onder meer foutparkerers in het dorp. Fietsers die stopverboden negeren op het dorpsplein. Ja. En het alcohol- en rookverbod dat op verschillende locaties onvoldoende wordt nageleefd.
4: Superhandig dus. In het kader van World Pride Month heb je in het Hart Museum een... Hoe noem je het? Voorstelling van Barry Stevens. The Importance of Being Barry. En Barry Stevens maakt op 82-jarige leeftijd in deze lichte, ontroerende solovoorstelling nog één keer de balans op van een rijk en eigenzinnig leven. Als homoseksuele man die generaties zag komen en gaan, blikt hij terug op liefdes, verlies en verlangen en op de moed die nodig was om altijd zichzelf te blijven. Met zijn eigen unieke persoonlijkheid verwint Barry zijn levensverhaal met fragmenten uit het werk van zijn grote idool Oscar Wilde, Met openhartige anekdotes uit zijn eigen leven verweef Barry humor en melancholie in een persoonlijke zoektocht naar wat hij uiteindelijk achterlaat. Bearing Barry is vooral een authentieke, inspirerende theatervoorstelling voor iedereen. Of zoals Barry zelf zegt...
3: Ja, moet je het wel even dat accent erbij pakken nu.
4: Ik hoop dat mensen naar huis gaan met een glimlach. Een beetje herkenning en misschien een nieuw inzicht. De voorstelling is op 24, 25 vandaag en 26 juli in het Hartmuseum. Er zijn nog kaarten te koop voor vrijdag 24 en zaterdag 25 juli. Vandaag is het niet 25 juli. Het is vandaag 18 juli.
1: En hoe zegt Barry dat meestal, Richard?
3: Sorry?
1: Hoe zegt Barry dat dan meestal?
3: Ja, die zegt vooral... Ja, ik zeg gewoon vooral doorgaan.
0: Ja. Attentie, attentie. Tune in, Headliner.
3: Wel leuk dat er ook een paar jodelaars uit Oostenrijk hier...
4: Ja, die zitten hier op. Ze kwamen net langslopen.
1: Is al aan de plas, hè? Ongelooflijk.
3: Er wordt ook gejodeld aan de plas. Nou ja, goed. Ook deze week hebben wij weer een bijzondere stelling. En dat heeft alles te maken met een bijzonder bericht van afgelopen week. Een vrouw uit Canada heeft namelijk afgelopen maandag geprobeerd een koningspython. En die zijn meestal niet zo heel klein. Mm-hmm. Mee te smokkelen in het vliegtuig. En dat heeft ze gedaan in haar BH. Ze werd betrapt bij de veiligheidscontrole op Schiphol. De vrouw verklaarde dat ze de wurgslang had gevonden bij een hotel in Amsterdam.
4: Ja, ja.
3: Nou ja, gelukkig zijn koningspitons niet giftig. Ze staan bekend als rustig en niet agressief. Ze worden ook wel als huisdier gehouden in een terrarium. Maar tegen de vrouw is toch procesverbaal opgemaakt en de slang is in beslag genomen. En dat brengt ons bij de stelling van deze week. En we gaan hem eerst even zelf even beantwoorden. Want stel, je bent in een supermarkt of bouwmarkt of waar dan ook. En je ziet een andere klant iets stelen. Spreken wij dan die dief aan? Of denk je, ja, nou ja, ik bemoei me er niet mee. Laat de winkel het maar oplossen. Marina, wat jij?
4: Ik heb zelf in een winkel gewerkt.
3: Ja. En, als je iemand ziet stelen, wat doe je dan?
4: Als ik iemand verdachte handelingen zag doen... dan zeinde ik altijd mijn collega's in. Omdat je dan meerdere ogen hebt om de boel in de gaten te houden.
3: Maar nu ben je als klant. Want als personeel ben je verplichting.
4: Ik zou toch het personeel aanspreken erop.
3: Okay.
4: En ze erop wijzen. Omdat het niet aan de klant is om... in principe, tenzij er een zeer dreigende situatie is... Mm-hmm. Dan zou ik misschien wel op die persoon afduiken... als die van plan is om een mes te trekken. Ah, okay. Of weet ik veel wat.
3: En jij, René, wat doe jij?
1: Maar ik ga er sowieso niet achteraan.
3: Wat ben jij, je laf man.
1: Nee, ik ga gewoon wegduiken. Maar niet bellen.
4: Daar heeft hij mij voor.
3: Wat ben jij een beetje een laf mannetje. Ik zou trouwens wel even kijken hoe die persoon eruit ziet. Weet je? Is het er eentje zo Hells Angel van 3x3 meter? Nou, dat denk ik ook. Mij even niet bellen.
1: Ben jij?
3: Is het een oud omaatje, denk ik? Is het nou?
1: Ja.
3: Ik zou inderdaad kijken van, kan ik die persoon hebben, ja of nee?
1: Ja. Ja. Dus, we gaan door met muziek.
3: Ja, absoluut.
1: Is Bandolero. Waarin staat Tino.

0: Tune in at the beach, Jam FM. Zomaar een praatje met...
1: Vorige week was het wat druk, maar het is wel heel gezellig hier. Oh. Ondertussen is inderdaad onze eerste gast van zometeen, Eline Veddensal, aangeschoven. Daar gaan we zometeen over praten, over de zomerkampen die door watersportvereniging Oude Kerken Plas worden aangeboden. En die kent dan ook weer iemand toevallig die hier werkt.
2: Ja, zo gaat
1: is
2: dat.
1: Is het toch weer zo'n kleine wereldje inderdaad. Hey, even kijken naar de sfeer inderdaad. Nou, ja, ik zei het al, het is gezellig. Maar qua aantal mensen kan het wel iets drukken. Maar dat kan natuurlijk ook komen door... Ik kijk even naar de lucht.
3: Het is een beetje bewolkt, maar het is warm genoeg om lekker in een t-shirtje en korte broek hier rond te gaan lopen. Of gewoon toch een
1: Toch zijn er best wel wat mensen die aan het wandelen zijn.
2: En we hebben schommel en een glijbaan.
1: Ja, joh. En voor de kids. En daar gaan wij misschien straks wel even. Dat springkussen die daar staan.
3: Oh. Ja, maar dat is misschien van een privéfeest. Hè? Want hier worden volgens mij ook ruimtes verhuurd voor mensen die gewoon gezellig met de familie, gezin een barbecue willen houden of iets dergelijks.
1: Dan zou ik toch gewoon even familie. De hele wereld is één grote familie.
3: Ja, oké, uiteindelijk.
1: Ik denk, ik gooi er eens even een EO uit.
2: We gaan muziek draaien. Lekkere salsa. Jij mag me aankondigen als je wilde, Marina.
3: Marina, dat kan jij. Even kijken welke het is. Puerto Rico Power met Cuando Faltas Tú.

Zometeen het halve nieuws van 2:30. En regio nieuws natuurlijk, lokaal nieuws. Tot die tijd, Nasira. Sometime.

0: nieuws van 2:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel Anders maakt zich zorgen omtrent veiligheid flat Mercurius Duivendrecht. Een tweede editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college omtrent onveilige woonsituaties in de flat Mercurius in Duivendrecht. Aanleiding zijn volgens Ouder Amstel Anders verschillende incidenten die zich sinds de verduurzaming van de flat ongeveer 4 jaar geleden hebben voorgedaan. Zo zouden regelmatig warm waterleidingen springen, waardoor water van ongeveer 80 graden door woningen stroomt, langs meterkasten en naar onderliggende appartementen. Volgens de partij wordt de ontstane schade niet adequaat hersteld. De laatste maanden zijn dit steeds terugkerende situaties, waardoor de bewoners op een tijdbom leven. Aldus Ouder Amstel Anders. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in Dorpshuis van Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 5:30 en 7:00 in het Dorpshuis Duivendrecht. Drankjes zijn voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer.
4: Verlengsnoer? In the
3: summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.
5: Jam in the summer. Tune in at the beach, Jam FM.

0: Atlantic Star, let the sun in. En dat gaan we ook zeker proberen voor elkaar te krijgen hier. En haal de kijk aan het pas.
1: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
2: Ja, bij ons in de uitzending Eline Velle. Eline.
0: Wel goed zeg, Vellis.
2: Ja, Eline Vellis, inderdaad. Sorry, inderdaad. En zij is van de watersportvereniging Oude Kerkenplas. Met haar gaan we praten over de zomerkampen. Die in de eerste week van de zomervakantie, die is dus al geweest. Maar niet getreurd, want in de vijfde week en de zesde week van de zomervakantie gaan ze nog een keer plaatsvinden. Eline, natuurlijk fijn dat je er bent.
3: Ja, dank u wel.
2: Als eerst leg ik je over de stelling voor die we aan alle gasten gaan vragen. Ja, vol spanning zit je aan de trappel, ik zie het. Eline, stel je bent in een winkel, een supermarkt, waar dan ook, bouwmarkt, of maakt niet uit. En jij ziet iemand iets stelen naast jou. Die staat naast je en die doet even wat in de tas en denkt van die gaat het niet betalen. Spreek jij die persoon dan aan of loop je naar het personeel toe? Of zeg je van, ik bemoei me er even niet mee.
3: Nou, grappige vraag, want ik studeer rechten.
2: Ja, daarom, dat wisten wij.
3: Nou, het feit is, als je iets in je tas stopt en nog niet de winkel uit bent, heb je nog niks gestolen.
2: Okay.
3: Dus ik zou naar de winkelmedewerker toe lopen en zeggen, hey, ik heb het gezien. En daar verder geen oordeel aan verbinden of geen conclusies aantrekken, maar puur zeg ik heb het gezien. En dan is het aan de winkelmedewerker om zijn protocol af te werken.
2: Okay. Ligt het anders als iemand het onder zijn jas doet? Want dan denk je van ja, maar die heb wel echt de intentie om het te stelen.
3: Ja, dat weet je niet.
2: Okay.
3: Er is geen bewijs voor dat iemand die intentie heeft. Dus daar kan je niks over zeggen.
2: Duidelijk dat jij een opleiding rechten doet. Ja,
4: het is wel een hele goede dat je dat onderscheid maakt.
2: Ja, want heel vaak heb ik inderdaad ook geen tas bij. Of heb ik wel handen vol. Dan denk ik, ja, ik doe het maar even in de tas en bij de kassa haal ik het alweer uit.
4: Ja, maar je hebt toch ook van die mandjes vaak.
2: Oh ja, ja.
4: Waar je het in kan doen. Van nou ja, de winkel zelf.
2: Hey, Eline, fijn dat je er bent nogmaals. We gaan met jou praten over de zomerkampen die door jullie georganiseerd worden. Als eerst vraag van hoeveelste editie is dit jaar?
3: Als in hoe vaak we de zomerkampen...
2: Hoeveelste jaar doen jullie het nu al?
3: Volgens mij echt al bijna 12 jaar.
2: Ah, oké. Okay.
3: Echt al heel erg lang. Ja. Ik ben er zelf ook als 7-jarig kind naartoe geweest namelijk.
2: Ja, want je bent als kind letterlijk met de paplepel ingegoten. Je had een oudere broer die ook gek is op watersport. Je hebt het letterlijk van, nou, wat hij kan, kan ik ook. En toen op een gegeven moment kwam je bij de WVOP terecht. Hoe is dat ontstaan?
3: Nou ja, ik ging dus inderdaad ook op watersportkamp, want mijn broer er ook heen wilde. Mm-hmm. En toen wilde ik als klein zusje natuurlijk ook graag naartoe. En toen ben ik daarna gewoon op lessen geweest. Je begint eerst altijd in een kleinere boot. De optimist is dat. En daar zit je dan een paar jaar in, word je wat beter in. Vervolgens als je een bepaald gewicht hebt behaald en een bepaalde leeftijd hebt en wat beter bent, kan je naar een andere boot toe gaan. En uiteindelijk kom je in een soort van de laatste boot terecht waar alle volwassenen in varen, namelijk de laser. Mm-hmm. En daar heb ik een aantal jaren gezeild. En toen werd er eigenlijk gevraagd of ik instructeur wilde worden. Dat leek me wel heel erg leuk. En toen ben ik dat geworden.
2: Ja, en voor de hoeveelste jaar ben je nu instructeur? Hoe lang doe je dat al?
3: Ja, ik denk nu 4 of 5 jaar.
2: Ah, oké. Okay. En wat vind je het leuke aan instructeur zijn?
3: Nou, vooral de verschillende leerlingen die je dan in je les hebt. En dan eigenlijk kijken hoe je je les die je hebt helemaal voorbereid, hoe je dan net in het moment gaat aanpassen op de leerling wat die persoon op dat moment nodig heeft.
2: Okay.
3: Dus echt het toepassen en steeds weer iets nieuws krijgen en dat probleem op te lossen.
2: Dus ook een beetje maatwerk wat jullie leveren. Van de ene kind is de ander niet. Dus die pas je ook een beetje aan daaraan.
3: Ja, en vooral het plezier in het watersporten, dat staat eigenlijk vooral centraal. En dat kan niet als je niet het op de leerling toepast.
2: Okay. Wat geeft jou het plezier in watersport?
3: Ik vind het gewoon heel erg leuk om eigenlijk een beetje het beeld wat je als je een film kijkt over zeilen of zo ziet. Wind in je haren, over het water gutsen, water in je gezicht, zon op je gezicht, et cetera. Dat gevoel wat je eigenlijk alleen maar kan ervaren.

0: varen. Dat vind ik het leukste aan watersport.
1: Ja, en in welke boot heb jouw Eva voorkeur?
0: Ja, de laser toch wel.
1: Ja, die is, en waarom?
0: Die is heel wendbaar. Je kan er heel hard in gaan. En het leuke is ook, je moet best wel een beetje werken om hem recht te houden en goed vooruit te kunnen. En juist dat spel met gewicht en wind, dat vind ik er heel erg leuk aan.
1: Ja, precies. Ik kan me helemaal voorstellen. Want met hoeveel personen zit je in zo'n boot? Wat is zo'n laser, noem ik even nu?
0: In je eentje.
1: Oké, zit je in je eentje, maar je hebt ook boten waar je met meerdere in kunt.
0: Ja, klopt.
1: Welke boot heb je daarvoor? En hoeveel personen kunnen daarin?
0: Nee, ja, dus als je dus nog jong bent, heb je dus de optimist, waar je echt als je nog 7 of 8 bent met z'n tweeën ingaat. En dat is, vind ik zelf, wat minder spannend, omdat het gewoon niet heel schuin gaat. Mm-hmm. En je hebt ook de Valk, die we op dezelfde vereniging hebben. En dat is echt wel een boot waar je wel met z'n 5 en 6 in kunt. En dat is meer gewoon gezellig met z'n allen even varen.
1: Ja, precies. Je bent nu 21. Je doet dit als instructrice 4 jaar. Dus jij dit de rest van je leven nog doen?
0: Nou, niet per se mijn rest van mijn leven zelf lesgeven. Maar ik vind het wel heel erg leuk om überhaupt les te geven. En om echt je leerlingen te zien groeien. En dat is wel iets wat ik hier echt heb opgedaan. En waar ik hier pas mijn ogen voor heb geopend. Van wow, ik vind dat echt leuk om te doen, lesgeven.
1: Ja, want nou zie je natuurlijk ook kinderen die al een aantal jaar elk jaar weer terugkomen. Bijvoorbeeld bij die zomerkampen. Is er dan ook van, hey, juf Eline. Moet ze trouwens juf Eline zeggen? Of,
0: Nee, gewoon mijn voornaam is goed genoeg. Juist juf hoef ik niet te horen. Nee. Ik ben geen juf.
1: Nee, precies. Okay.
0: Goed.
1: Wij gaan zo door met een stukje muziek. Daarna gaan we praten met jou over de zomerkampen zelf. Want ja, die staan in de planning. We gaan door met muziek, René. En welke plaat heb jij klaar?
2: Jamiroquai. Summer Girl.

0: Tune in at the beach. Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Beste luisteraars, welkom terug. En wij gaan het tweede deel praten met Eline Vennis van watersportvereniging Oude Kerkenplas. Het tweede deel zal vooral gaan over de zomerkampen die in de eerste week van de zomervakantie plaatsvinden, maar ook in week 5 en week 6 gaan plaatsvinden. Eline, als eerste vraag, voor wie zijn deze zomerkampen? Voor welke leeftijdsgroep?
2: Ze zijn voor kinderen van bijna 8 tot 15. En dat is eigenlijk voor elke zelniveau. Dus ook als je nog geen ervaring hebt, kan je ook lekker komen.
1: Oké, bijna 8. Waarom niet 8?
2: Nou, er wordt natuurlijk ook een beetje een uitzondering gemaakt voor, stel bijvoorbeeld, je hebt een broertje of zusje die net even mee wil. Dat is natuurlijk logisch. En dan is het zonde om te zeggen, ja, je bent nog geen 8. Je kan
1: ja, je loopt net je bent net één week te jong of zo.
2: Ja, precies. Ja.
1: Ah, oké. Hey, en wat zijn de vereisten? Hebben ze bijvoorbeeld een zwemdiploma nodig? Hebben ze ervaring nodig met watersportvereniging?
2: De zwemdiploma A is wel nodig. Maar voor de rest heb je geen enkele watersportervaring nodig.
1: Ah, oké, dat maakt het misschien ook wel leuk, omdat ze dan echt die eerste kennismaking wil hebben.
2: Ja, precies. Je ziet echt hoe iemand van geen ervaring in 4 of 5 dagen naar best wel oké zeiler zou kunnen gaan.
1: Ja, nou is natuurlijk de leeftijd bijna 8 tot 14 is natuurlijk een hele brede groep. Je hebt kinderen die net nou bijna 8 zijn, 7, maar ook de groep van 14 jaar. Die hebben natuurlijk allebei een specifieke interesses binnen de sport. Zeggen, ja, hoe ga je dan toch proberen om allebei de groepen toch zo gemotiveerd te houden, geprikkeld te houden.
2: Ja, dat is dus juist het leuke eraan. Wat ik als instructeur er ook heel erg leuk aan vind, dat je dat maatwerk steeds levert. En een kamp is eigenlijk opgedeeld in verschillende blokjes. En dan zijn er vaak 2 of 3 blokjes per dag waarop we echt een watersport gaan doen. Dus of je gaat surfen, of je gaat suppen, of je gaat in verschillende boten zeilen. En dan kunnen eigenlijk de kinderen zelf aangeven wat ze willen doen. Er zitten natuurlijk wel een paar kanttekeningen aan met wat mogelijk is qua leeftijd, wat kan qua kunnen. Mm-hmm. Maar op die manier zorgen we ervoor dat dus de leeftijdsgroepen zich alsnog verdelen in groepen van hun eigen leeftijd, waardoor je dus die specifieke groepen apart dingen kan laten doen.
1: Ja, dus ze kunnen eigenlijk ook kiezen doen wat ze mogen doen. En daar wordt wel gekeken van, nou, wat zijn de mogelijkheden? En wat zijn, ja, iemand van 8 kan wel zeggen van, ja, ik wil dit en gelijk het moeilijkste van het moeilijkste. En dan die toch zeggen, ja, weet je, begin even klein.
2: Ja, daar kunnen we heel erg inderdaad de keuze in bieden. En we zijn natuurlijk wel altijd eerlijk tegen elke leerling of elk kind van, hey, dit is wel mogelijk en dit is niet mogelijk.
1: Ja, heb je als een kind gehad die echt doodsbang was?
2: Ja, die heb je er altijd bij zitten. Maar ook omdat het dan, hebben ze bijvoorbeeld een eerdere zelfervaring gehad ergens anders. En dan is het opeens in hun hoofd geblokkeerd van, oh, het is heel erg eng. Maar ja, het fijne is dat je een heel leger aan instructeurs voor je klaar hebt staan. Die dan prima even met zo iemand een bootje op gaat pakken. En samen het water op gaat. Waardoor eigenlijk die nare ervaring van eerst weer weg is.
1: Ah, oké. Nou heb je natuurlijk een groep. Hoe groot mag de groep zijn qua aanmeldingen?
2: Maximaal 30. Maar dat is weer niet een harde deadline, een harde lijn. Want soms heb je net een groep van een paar vrienden die bij elkaar zijn. Die dan dat je net 31 leert.
1: Ja, precies. Daar wordt echt niet heel nauw naar gekeken.
2: Nee.
1: Ah, oké. Okay. En even terugblikken op de eerste week. Want de eerste week zomervakantie, hebben jullie de eerste zomerkamp gehad. Hoeveel kinderen waren er toen?
2: Ja, volgens mij waren er toen 32
1: Okay.
2: kinderen.
1: Ja, en hoe kijk je er terug op die week?
2: Ik was er zelf helaas niet bij. Okay. Maar ik heb wel gehoord dat het een hele leuke geslaagde week was. En vooral met het warme weer er heel erg veel ook in het water is gezeten natuurlijk. En dat volgens mij elke kind met een mooie herinnering erop terugkeek.
1: Ja, hoor je zie je ook die ervaring? Hoor je dat ook van die kinderen? Die zeggen nou, die beginnen met zo'n kamp. En die denken van, oh, zenuwachtig. En ja, gaat het wel goed? En die gaan dan is de kamp over. En dan is het van, nee, volgend jaar weer, hè?
2: Dat is exact wat we eigenlijk altijd zien. Want heel vaak het is natuurlijk doodeng om als kind naar een wildvreemd kamp te gaan met mensen die je niet kent. En vaak komen ze altijd een beetje verlegen, ingetogen bij ons binnenwandelen. En is het heel erg leuk om elke dag weer een beetje dat velletje eraf te zien pellen. En maar uiteindelijk heb je dan op de laatste dag vaak wat brutalere kinderen die elkaar helemaal los zijn. En die je dan weer kan uitwijven. En die dan vaak ook weer het jaar erna weer terugkomen.
1: Ja, maakt dat voor jou dat die rol van hoofdinstructrice zo heel leuk? Dat je echt van, ja, weet je, zoveel kinderen die enthousiasme van die kinderen, maar ook gewoon netjes zeg van, die zenuwen die eraf gaan en dan als een heel stoere meid of stoere jongen, dat ze weer naar huis gaan.
2: Ja, dat maakt het vooral heel erg leuk. Juist elk kind weer zijn eigen ontwikkeling doormaakt en dat dan zien in die gezichten en zien hoeveel plezier ze eruit halen, dat is ook waarom ik er ook zo lang ben blijven plakken. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om echt die interactie met die kinderen te hebben en hun vrolijkheid erin te zien.
1: Ja, want jouw rol als hoofdinstructrice, wat bestaan jouw taken uit?
2: Het is eigenlijk vooral hoofdinstructrice van de zomerkampen. Dus we regelen alle eigenlijk inkoop voor het zomerkamp. We maken de proces voor de instructeurs. We halen al hun beschikbaarheid binnen, zeg maar. En vervolgens tijdens het kamp ben jij gewoon de hoofdverantwoordelijke. Je zegt wanneer we wat gaan doen. Je maakt de planning per dag. Je opent het clubhuis, je sluit het clubhuis. Je bent ook het aanspreekpunt voor de ouders die week. En je helpt eigenlijk de instructeurs waar nodig. Dus als ze ergens tegenaan lopen, iets niet weten, een vraag hebben, hulp nodig hebben, dan ben ik daar. En als er een rescueboot nodig is, dan zit ik daarop.
1: Ja, heb je die wel eens moeten gebruiken?
2: Ja, er is wel een keer gebeurd dat er bijvoorbeeld een instructeur niet goed de tank heeft gecheckt van de motorboot. En het vervolgens
1: dat
2: op de...
1: klinkt heel vervelend.
2: Ja, dat was
1: is het ook natuurlijk wel.
3: Zonder benzine komen zitten.
2: Ja, precies. Maar dat is altijd weer heel makkelijk opgelost. En weet dan wat we moeten doen. Dus ja. Het is ook niet een groot probleem. Het is alleen eventjes vervelend.
1: Heb je voor jezelf al zo'n anekdote? Ik denk van nou, zo'n verhaal dat je de rest van je leven bij je staat.
2: Nou ja, wel het bijvoorbeeld een keertje. Ja, het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes. Maar dat bijvoorbeeld iemand dan een boeitje uitlegt. En dat die boei die kwam in de schroef van de motor dan terecht. Oei. Nou, dat is best wel vervelend om dat er helemaal uit te peuteren. Ja. Maar gelukkig hebben we ook een paar freedivers hier op de club. Die het heel makkelijk voor ons die schroef even onder de boot los konden halen.
1: Ze hebben niet jou hoeven vragen. Dan van jij bent de hoofdinstructeur, dus doe dat ook even.
2: Nou, ik had het met liefde gedaan, maar gelukkig waren ze toevallig aanwezig. Dus,
1: ze waren net iets eerder, zeg maar.
3: Maar goed, we moeten afronden.
1: Ja, precies. Maar nog even een vraagje. Als kinderen zeggen, nou, ik wil graag meedoen. Op welke manier kunnen ze zich aanmelden?
2: Ze kunnen naar de website van WVOP gaan. En daar kan je gewoon aanmelden.
1: Helemaal goed. En zijn er nog veel plekken vrij?
2: Wel nog een paar, volgens mij.
1: Ah, oké. Dus je moet op tijd zijn.
2: Ja.
1: Nou, Eline, enorm veel bedankt. Heel veel succes ook natuurlijk. En we hopen op goed weer natuurlijk. En dat het helemaal goed gekomen. Nogmaals bedankt. En fijn weekend. En we gaan door met de muziek.
3: En die is van... Het werd een Fire and Sunshine. En straks hebben we een spontane gast die langs even komt.

0: Tune in at the beach. Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Ja, en soms loopt Thomas spontaan een gast even langs om even iets belangrijks te vertellen. Ik zou zeggen, pak de microfoon er eventjes bij. En,
2: nou ja, als eerste, stel jezelf even voor en van welke organisatie je bent. En ja, natuurlijk, wat die spontane actie gaat zijn.
3: Nou, mijn naam is Robert van der Lingen. Ik ben de eigenaar van Duikschool S-Diving. En de duikwinkel Subclub Amstelveen.
2: Ja.
3: En de spontane actie van vandaag is dat we in samenspraak met Paviljoen van de Plas. Of aan de Plas.
2: Ja, waar we nu zitten. Ja.
3: Waar we nu zitten. Een verkeersbord gaan laten zakken in het water. In de Oude Kerkplas.
2: Oké.
3: Okay. Met een richtingaanwijzer erop.
2: Nou, zullen ook mensen die dit horen? Ik van... Hoor ik het goed? Of,
3: Ja, dat hoor je helemaal goed. Voor duikers om te weten hoe je naar aan de plas komt.
2: Ja. Ja, okay.
3: En samen met aan de plas hebben we dan ook de ludieke actie... dat als de duiker een foto maakt...
2: Ja.
3: En met die foto naar aan de plas gaat... krijgt hij een kopje koffie. Op vertoon van de foto. Of als hij naar ons toe gaat.
2: Ja, je moet
3: ook
2: bewijs hebben. Inderdaad.
3: Ja, wel bewijs. Ja. En als hij naar de winkel toe komt in Amstelveen... op de Uilenstede bij Subclub... krijgt hij een gratis vulling... voor zijn tank.
2: Nou, wauw. Ja. Hoe is het idee ontstaan?
3: Het idee is ontstaan dat de eigenaar...
2: Hij komt er nu ook aan, toevallig.
3: Ja, misschien bij dat ons in de winkel of... kwam.
2: Ja.
3: En we hadden het over de Oude Kerkplas. En ja, zo kwamen we eigenlijk tot de spontane actie. Van, daar moet je eigenlijk wat meer mee doen.
2: Ja, en ondertussen staat de eigenaar van de strandpavillonage... de organisator, of tenminste initiatiefnemer van het idee... Hoe is het idee ontstaan? Want ik zou er niet zo gauw op gekomen zijn.
4: Ja, ik zag al jarenlang is het een hele populaire plek om te duiken. Als ik aan kan reizen, ik denk wel, ja, in een weekend misschien wel 100 man die daar naar beneden gaan. En ik denk, hoe leuk is het nou als je daar gewoon aan het duiken bent. En je ziet in één keer een bord dat je naar rechts moet voor een kopje koffie. En dat speelde eigenlijk al 4 jaar als ik daar mee aan het doen. Ik denk, nou, nu moet ik het ook een keer waarmaken.
2: Volgens mij heb je een hele brede fantasie.
4: En dat idee. Ik werd natuurlijk nog versneld toen ik in gesprek was gekomen. Omdat ik iets kwam halen in zijn shop. En toen dacht ik, ja, nu moet ik ook daadkrachtig zijn. En zodoende is het, heb ik ontwikkeld. Heb ik even gevraagd wat de juiste kleuren zijn. Zodat je het onder water ook ziet en niet een zwarte plaat. Want ja, dat is natuurlijk ook niet heel onbelangrijk.
2: Nee, maar hoe ziet het bord eruit?
4: Ja, dat is eigenlijk een verrassing.
2: Oh, oké. Okay.
4: Want we kunnen natuurlijk niet alles spreken. Je moet een beetje je best doen om...
3: moet dus gewoon komen duiken.
2: Ja, en wanneer wordt het... Het wordt vandaag geplaatst.
3: Ja.
2: Wanneer precies?
3: De microfoon. Tussen 5 en 6 beginnen.
2: Tussen 5 en 6 wordt het geplaatst. Dus vanaf dan kunnen de duikers kijken. Oh, zie ik het bord? Maak een foto. En dan kunnen ze voor een kopje koffie of een gevulde duikfles.
3: Ja, absoluut.
2: Ah, oké. Okay.
3: Ja.
2: Je mag wel niet vertellen hoe het bord eruit ziet. Dus dat is toch de verrassing. Dus we gaan niet bij het verkeerde bord. Want dan kom je ergens verkeerd uit. En dan, maar ik wil je wel echt enorm complimenteren voor dit onwijs leuke initiatief. Want je komt er maar eens op. Veel duikplezier. Want hoe ver moet je naar beneden duiken? Want het schijnt best diep te zijn.
3: We weten het nog niet precies, maar het zal ergens tussen de 16 en 20 meter zijn.
2: Wauw.
4: Dus je moet echt wel je best doen.
3: Ja, je moet wel een beetje je best doen. Ja, je krijgt niet zomaar een
4: foto. Nee, dat is waar. En een foto, hè? Dat is wel belangrijk.
3: Ja.
2: Nou ja, top. Enorm bedankt voor jullie tijd. Fijn dat jullie even in de uitzending waren om te vertellen hierover. Dus mocht u tussen 5:30 en 6 denken van, nou, ik ga even duiken. Het is later, want dan heb je even wat meer tijd. Kijk naar het bord, neem een foto en win een kop koffie of een gevulde duikfles.
4: Helemaal goed, dank jullie wel.
2: Heren, dank je wel. En wij gaan door met de muziek.
1: Nee, dat is een reclame en nieuws. Het is alweer 3 uur, dus het gaat zo snel hier. Tot straks.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
15: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act
2: vanuit
1: naar
2: de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. Vooral op de A7 is er veel vertraging in de buurt van Valence. Verder was het druk op de A10 rond Bordeaux en stond het vast op de A9 richting Spanje. In Zwitserland staat er vandaag veel verkeer voor de Gotthardtunnel. Daar was de wachttijd vanmorgen meer dan 3 uur. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Kuwait en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Kuwait ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. 80 andere schapen overleefden de blikseminslag wel. Het zogenaamde Schwarznasenschaf wordt gefokt voor zowel vlees als wol en komt ook voor in Oostenrijk, Duitsland en in Nederland. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Onwerkbare situatie beveiligers Schiphol. En woningbrand in kiem gesmoord en kat gered. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers snel verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven in gesprek willen, meldt ANP. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3... zijn de arbeidsomstandigheden volgens de bonden verslechterd. Beveiligers klagen over hitte, personeelstekorten, slechte roosters en onvoldoende sanitaire voorzieningen. De bonden presenteren 8 verbeterpunten, waaronder een hitteprotocol en meer vrouwelijke beveiligers per security lane. Acties zijn niet uitgesloten. Volgens CNV groeit de bereidheid om beveiligers om het werk neer te leggen. En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat gered uit een brandende woning aan de Hoofddorpse Boslaan. Een buurvrouw hoorde rond 1 uur de rookmelder afgaan bij haar vakantievierende buren en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand aan de achterzijde van de woning die snel onder controle was. Tijdens het blussen trof de brandweer een kat aan die ongedeerd naar buiten werd gebracht en elders wordt opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, er vielen geen gewonden. Wel raakten meerdere ruiten beschadigd en liep het interieur brandschade op. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Tune in at the beach, Jam FM.

0: Rivers Ride Band. Pick up the pieces. Welkom terug bij Tune In at the Beach.
1: Tune In at the Beach. Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
0: Aangeschoven hier twee personen die ik ook een beetje ken eigenlijk op de achtergrond. Maar daar ga ik verder niet over uitweiden. Nou, niemand minder dan Willem Goversen en Marijke de Vries. En beide zijn van de kanovereniging De Ronde Venen. Welkom beiden.
2: Dank je.
0: Leuk dat jullie hier zijn. Willem, om jou te beginnen. Wie ben jij? Wat doe je? Wat is je achtergrond een beetje?
2: Ik ben Willem Goversen en ik vaar al heel lang bij de kanovereniging De Ronde Venen. En met veel plezier.
0: Ja, en aan het aasje zit Marijke. Ja. Dag Marijke.
3: Ik ben Marijke en ik ben tekenaar. En ik woon op de Vinkeveense Plas. Dus ik kocht al snel een kano. Maar maakte daar veel te weinig gebruik van. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik word lid van de kanovereniging. Wil ik graag varen. En nou, dat werd meer en meer en meer.
0: Ja,
4: en uit de hand gelopen hobby?
3: Op het moment wel, ja.
0: En qua tekenen, wat kan ik mijn voortellen stellen qua tekenaar?
3: Ik teken de visie van een bedrijf of een ingewikkeld proces in een bedrijf wat je nooit uitgelegd krijgt.
0: Ja.
3: En met tekenen maak je complexe materie heel simpel.
0: Ja.
3: En met tekeningen die iedereen snapt.
0: Ja.
3: En nou, dat is superleuk om te doen.
0: Nou, ja. Geweldig. Ja. En Willem, nog eens een bijzonder hobby naast het kanoën?
2: Ik doe fotografie.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
0: En is dat een beetje algemeen qua fotografie?
2: Nou, dat is best wel lastig, want je kan een kiekje maken. Hè?
0: Ja.
2: Dus ik ben vanuit de reisfotografie wel een beetje doorgegroeid, maar ik probeer nu met foto's een verhaal te vertellen.
0: Ah, oh, dat is gaaf.
2: En dat is best wel ingewikkeld, want dat hoeft niet per definitie een mooi plaatje te zijn.
0: Nee. Zo. Dus daar vind je wel je ontspanning in,
2: zeg maar. Zeker, zeker. Ook dat kost tijd.
0: Ja, de kanosport in het algemeen, hoe kun je dat omschrijven? Kun je nou iemand uitleggen wat kano is precies, Willem?
2: Nou ja, kano is handbewogen. Je werkt met je handen in de paddel. En wat natuurlijk fijn is, is dat je buiten, het is een buitensportactiviteit. Hè?
0: Ja.
2: En ik denk dat heel veel mensen met inspanning toch ook wel het hoofd leeg kunnen maken. Als je op de Vinkeveense Plassen vaart,
0: ja,
2: ziet dat er altijd geweldig uit.
0: Ja.
2: En ja, soms heb je prachtig weer, mooie zonsondergang, maar soms heb je ook golven en dan moet je daarmee leren omgaan.
0: Ja.
3: Je hebt ook hele verschillende kano-sporten. Hè? De ene die vaart rustig, ja, zoals Willem uitlegt, en die kijkt naar de zonsondergang en die heeft wat golven. Maar je kunt ook wildwatervaren doen. Meestal in het buitenland gebeurt dat. Dat is veel heftiger en agressiever. Dan heb je het kano-poloën.
2: Ja.
3: Nou, daar mag je gewoon over elkaars boot heen varen.
0: Wow. En grof geweld gebruiken met de boot dus.
3: Ja, precies. En dan heb je zeekanoën natuurlijk ook nog. En met tochten kun je ook aan een avondje leuk varen. Maar ook al je spullen mee en kano en kamperen onderweg.
0: Ja, geweldig.
2: En freestyle is er ook nog.
0: Ah. En is dat qua freestyle, hoe zit dat in elkaar?
2: Nou, dat is nog erger dan wildwater varen. Want dan duik je dus een golf in en dan maak je met dat aparte bootje, zeg maar, een salto of een draai, een pirouette. En, dus die jongens die kunnen echt wel goed varen.
4: Ik heb geloof ik wel eens een keer gezien dat ze ook van hele hoge watervallen afduiken.
0: Ja.
4: Om dan gewoon ook helemaal onder te duiken en dan komen ze ineens weer boven.
3: Ja, ja. Dat wordt in Nederland iets minder vaak beoefend.
4: Ja, je hebt ook niet echt veel watervallen hier, hè?
3: Ja.
4: Waar dat bij kan.
3: Wij willen nog wel eens van de duikplank gaan of van de startblokken in het zwembad.
4: Ja. Ja. Maar hey, je moet toch oefenen als je zo'n sport wil beoefenen.
2: Ja, als je echt wild water wil varen, dan is het beste niet om meteen een boot te kopen, maar om gewoon cursus te volgen bij de organisaties die dat doen.
0: Ja.
2: En dan groei je heel langzamerhand en dan kan je steeds een beetje verder gaan.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: De kanovereniging Donder Venen, wat voor vereniging is dat?
2: Wat voor vereniging is dat? Nou, dat telt twee soorten van van takken van sport, zeg maar. Dus de woensdagavond is het vooral recreatief varen. Hè. Dus dat zijn mensen die een tochtje maken om de Vinkerveense plassen.
0: Ja.
2: En we hebben ook nog een kano-polo team, zeg maar. En dat traint op de Vinkerveense plassen.
0: Ja.
2: We hebben nog een eigen veldje. En die doen mee met toernooien en landelijke competitie bijvoorbeeld.
3: Ja. Ja, en op woensdagavond hebben we tegenwoordig ook een trainingsgroep.
0: Oh.
3: Dat begint vaak met een introductiecursus. Dat je de eerste slagen enzovoorts bijgebracht krijgt. En daarna kun je doortrainen voor je KVA. Dat is een volgend certificaat wat je kunt halen.
0: Ja.
3: En mensen kiezen ook vaak van of de ene keer gaan ze mee met de training en de andere keer gaan ze mee met het tochtje.
0: Ja. En waar is de kanovereniging gevestigd?
2: We zitten nu op de Herenweg 144. Dat is naast Mulderkhuis en tegenover de garage Stoof, de Fortgarage.
3: Ja. In Vinkeveen.
2: In Vinkeveen.
0: Ja, dat is maar een klein stukje verder weg hier vanuit Ouderkerk en Amstel. Dus vandaar dat we ook jullie hier hebben gevraagd. Wat voor soort vereniging is het? Is het een gezelschapsvereniging? Of zijn heel veel commissies daar?
2: Nou, we hebben wel wat commissies, hè. Gewoon wat uitvoerende taken te doen. Voor het en voor de rest is het vooral een recreatief gezellige vereniging. Dus de wedstrijdsport is niet op de woensdagavond, zeg maar. Dus het is varen met de groep snelle varers of langzame varers. En s'avonds is het na afloop koffie en bier. Dus,
0: dat is altijd gezellig, hè?
2: Dat is altijd gezellig.
3: Ja. Ja. De meeste verenigingsleden die zijn lid omdat ze toervaren. Maar er is ook een groepje en die gaat in het voorjaar naar België om wild water te varen. Dus er is gewoon heel veel aanbod in de vereniging. Dat is heel erg leuk.
0: Nou, hartstikke goed. We gaan straks daar meer over praten en andere activiteiten. Eerst gaan we een muziekje nog draaien. Maxwell en Essentie.

0: Tune in at the beach. Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Nog steeds eventjes de microfoon zullen even goed staan. Nog steeds hier aanwezig Willem en Marijke van de kanovereniging De Ronde Venen. Fijn dat jullie nog zijn. We hebben het natuurlijk gehad over het algemeen waar de kanosport voor staat. Waar de vereniging een beetje voor staat. Wat voor activiteiten organiseren jullie zo?
2: Nou, om te beginnen, voor mensen die beginnen met kano, doen we eerst een introductiecursus. Die bestaat uit 4 lessen, waarin je de basisslagen aangeleerd krijgt en makkelijker het water op kan. En de laatste les of de derde les of whatever is een natte les waarin je ook een keer omslaat met de kano en weet hoe je hem recht moet draaien en naar de kant moet brengen enzovoort. Ja. Zodat je je lekker veilig en rustig en op je gemak voelt.
1: Ja.
2: Dan vervolgens kun je kiezen om door te gaan met trainen en beter te worden. En door te gaan voor KVA. Dan hebben we trainingen waarin je het eerste half uur aan je techniek traint. Daarna 20 minuten training. Ja. En dan ook een tocht erbij. Want de tocht, daar gaat het eigenlijk altijd om.
1: Uiteraard, ja.
2: Dat je moet elke les even gewoon rustig varen en de vogels zien. En nu hadden we op de Vinkeveense Plas hadden we 2 groepen lepelaars die daar aan broeden zijn.
1: Oh, nou, ja,
2: dat is
1: mooi.
2: Werkelijk zo prachtig om daar langs te varen. En als überhaupt alle vogeltjes en beesten die je ziet. En voor mensen die al langer varen en wel oké zijn met hun techniek en het gewoon leuk vinden, is op woensdagavond ook de clubavondtocht.
1: Ja.
2: En daar varen of snellere of rustiger varende mensen die lekker willen kletsen enzovoort.
1: Ik heb het ook een paar keer mogen doen. En, ik ben niet helemaal bevooroordeeld hier zo, maar het is echt fantastisch. Wordt meteen opgenomen, krijgt goede uitleg, goede begeleiding. Dus het is echt aan te raden. Willem, kun je nog iets meer vertellen over ook opleiding? Want we gaan ook in het zwembad gaan jullie activiteit doen.
3: In de winter doen we altijd de wintertraining. En de wintertraining is meestal 5 middag op zaterdag of zondag. En dan kan je dus leren om reddingen, zeg maar. Hè? Dus dat je zegt, ja. Oké, hoe kom je watergewenning, ja. Dus een keer omvallen, hoe dat is.
1: Ja, precies, ja.
3: En het voordeel van het zwembad is dat het is warm water, het is helder en er staat iemand naast je. Dus ja. Je kan vrij kan je dat een keer, als je dat niet durft, dan makkelijk omgaan.
1: Ja.
3: Hè? Dus
1: dat. Ja. Tegen ook dat je niet angstig bent dat het een keer kan gebeuren.
3: Precies,
1: hè?
3: Precies dat. En dus dat leren we. Dan leren we ook om weer terug te komen in de kano, wat Marijke ook zei.
1: Ja.
3: En voor de mensen die dat leuk vinden, dan doen we ook altijd het leren of het aanleren van de Eskimo rol.
1: Oh ja.
3: En dat is omgaan en dan ook weer met een slag boven komen. Nou, de eerste helft is altijd makkelijk, hè?
1: Ja, en dan weer terugkomen.
3: En dan terugkomen, dat is echt wel een techniekje, zeg maar. Dus dan moet je echt wel wat mensen hebben die dat je uitleggen. Ja.
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk een prachtige locatie waar jullie zitten. Ook qua vaarroutes waar jullie varen. Het is...
2: Ja, we hebben de Vinkeveense Plas is dat een groot open water. Dus je hebt dat grote van het open water. Je kunt er omheen varen. Je hebt de rivieren omheen, kanaaltjes omheen. Je kunt eigenlijk alle kanten wel op.
1: Ja.
2: Met je eigen tochten vanaf de vereniging. En wat we ook vaak doen is kano's op het dak en 10 minuten rijden. En dan zit je in het water van de Vecht, waar ook weer van alles mogelijk is. Amsterdam Noord, richting de Nieuwkoopse Plassen, kan ook allemaal.
1: Ja.
2: Ja.
3: Kortehoef is ook zo'n hele mooie route. Hè? Ja. Voor beginners is dat vaak de eerste route buiten de club, zeg maar. Hè?
1: Ja.
3: Hoef je niet zo ver weg. Boot op de trailers en dan leer je ook, zeg maar, in de praktijk te brengen wat je aangeleerd is. Dus het is heel veel krappe bochten daar, zeg maar, bij Kortehoef. En in de cursus wordt geleerd hoe je de bochten komt. Nou, dan kan je dat daar ook in de praktijk brengen.
1: Heel belangrijk, heel belangrijk. Ja, ik kan me voorstellen als mensen die zeggen van, dit klinkt zo enthousiast, ik heb zin om te komen. Kunnen jullie daar een oproep voor doen? Of hoe gaat dat in? Kunnen ze zich aanmelden op de website?
2: Je kunt je aanmelden op de website. Daar kun je een formuliertje invullen of een mail sturen of whatever. dan meestal reageer ik. En dan kijken we of je de introductiecursus gaat doen. Of dat je gelijk al mee kunt varen. Dat, ja. Superleuk. Ja. Maar we doen nog meer, hè? We doen ook kano-polo.
1: Hey, kijk, dat is... Ja,
2: daar weet Willem alles van.
1: Ja, vertel Willem.
3: Ja. Nou ja, we doen het al 20 jaar, dat kano-polo. Hè? En hoe het met de jongens met wie we varen, terwijl het een klein groepje is, maar we hebben wel in de loop der jaren de nodige talenten afgeleverd, zeg maar. Ja. We hadden 2 jaar terug hadden we nog het talent van het jaar, zeg maar. Hè? Jeugdig talent, bij ons een kano-polo.
1: Ja.
3: Die was bij de jeugd Nederlands kampioen geworden.
1: Ja.
3: En in het verleden hebben we, ik denk al een stuk of 5 spelers gehad die of in het A-team, herenteam in oranje gespeeld hebben.
1: Ja.
3: En of onder de 21, zowel bij dames als bij heren. Ja. En ik geloof dat de herencoach oorspronkelijk ook bij ons vandaan komt. Nu. Dus we leveren wel talent af.
1: Dat is geweldig.
2: Het is een super ruige sport. Het is heel snel, klein veldje, een bal, die moet in een hoog doel. En daar is van alles bij geoorloofd. Je mag over de boot van een ander heen varen. Je mag niet met je paddel de bal slaan. Nee. Want dat bleek, in het begin kon dat wel, maar daar bleken ook mensen geraakt te worden. Dus dat was minder. Dus tegenwoordig moet je gooien.
3: Ja.
2: Maar om de bal te krijgen, iemand omduwen, weet je.
3: Ja, het ziet er vanaf de kant zeer spectaculair uit. Hè? Alleen als je kijkt naar blessures, dan valt het enorm mee. Want de regels zijn ook wel zodanig dat je een aantal dingen gewoon echt niet mag, zeg maar. En, dus daar wordt wel op gelet. En, maar het is wel grappig. Sommigen die laten dan een beginbal zien van voetballen.
1: Ja.
3: Dan sta je dus in een cirkel en dan schop je een balletje heel langzaam naar de ander toe. En de beginbal bij kano-polo ziet er toch echt anders uit. Want er komen er 2 spelers vanaf de achterlijn naar het midden op volle snelheid. Er is niemand die zich inhoudt. En die bal ligt in het midden. En het is altijd de vraag wie dan uiteindelijk als winnaar
2: of het is.
3: En daar wat Marijke zegt, daar vaar je dan wel soms over de boot van je tegenstander heen. Hè?
1: Ja.
3: Die verdwijnt dan echt tot zover. Hè? Dus tot over je borst onder water.
2: Ja.
3: En dat is altijd wel grappig om te zien.
1: Nou.
3: En wat er ook gebeurt is dat in het gevecht om de bal, je mag elkaar ook nog een schouderduw geven.
1: Ja. Dus dan kan je ook omslaan.
3: En wat je dan ziet is dat ze met ballen al omslaan en ook met ballen al weer boven komen.
1: Ja.
3: En dan heel vervelend, dan fluit de scheidsrechter af, want dan heb je hem langer dan 5 seconden in je handen.
1: Ja, kijk,
2: en
1: kijk.
2: Dus niet
3: en dat mag dus niet.
1: Ja. Nee. Ja. Willem en Marijke, hartstikke bedankt. We moeten wel weer plaatsmaken over het nieuws van 4:30. KVDRV.nl?
2: Ja.
1: Daar vinden we alle informatie over.
2: Kanovereniging de Ronde Venen.
1: Nou, hartstikke goed. Dank voor jullie komst. En we houden contact, spreken we af.
2: Top.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
5: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat 2 passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in 1 klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het Jam FM.
4: Ouder Amstel nieuwsupdate.
6: Ouder Amstel Anders maakt zich zorgen omtrent veiligheid Flat Mercurius Duivendrecht. Een 2e editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college omtrent onveilige woonsituaties in de Flat Mercurius in Duivendrecht. Aanleiding zijn volgens Ouder Amstel anders verschillende incidenten die zich sinds de verduurzaming van de flat ongeveer 4 jaar geleden hebben voorgedaan. Zo zouden regelmatig warmwaterleidingen springen, waardoor water van ongeveer 80 graden door woningen stroomt, langs meterkasten en naar onderliggende appartementen. Volgens de partij wordt de ontstane schade niet adequaat hersteld. De laatste maanden zijn dit steeds terugkerende situaties, waardoor de bewoners op een tijdbom leven. Aldus Ouder Amstel anders. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in het dorpshuis van Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 6:30 en 7:00 in het dorpshuis Duivendrecht. Drankjes zijn voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Tune in at the beach, Jam FM.

Welkom terug weer hier bij Tune In at the Beach. Blijf vanavond wel kijken aan de plas. Zometeen Wout van Zalen, de stadsdichter Amstelveen. Maar nu is Navi en Sunshine Funk.

0: Tune in at the beach. Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Hij is al eerder... alle microfoons zijn natuurlijk hier open. Gaat de grond zingen. Dan hoor je gewoon dat we live hier vanuit Oude Kerk aan de Plas zijn bij het Standpaviljoen. Welkom terug, zou ik zeggen.
2: Ja, het zonnetje begint hier ook door te komen. Dus het wordt hartstikke lekker weer. Dus kom nog steeds hierheen, want het is toch heel gezellig.
1: Even, microfoon een beetje goed...
2: Nog meer?
1: Ja.
2: Zo beter.
1: Zo is
2: beter.
1: Dan hoor je luid en duidelijk. Ja. Goed, hij is al vaker bij ons te gast geweest. Een geweldige stem, geweldige gedichten die wel eens... voorgedragen heeft. Niemand minder dan Wout van Zalen.
3: Goedemiddag.
1: Ja, en welkom.
2: Hij is stadsdichter van de gemeente Amstelveen.
3: Zeker weten.
2: Ja. Hey Wout, fijn dat je er bent inderdaad. Ondertussen, hoeveel gedichten heb jij dit jaar al moeten maken voor de gemeente?
3: Dat is moeilijk bij te houden hoor. Ik denk dat we wel, als je het puur het aantal gedichten telt, zit je denk ik wel echt boven de 20. Dus dat tikt al best wel aan, ja.
2: Oké. En krijg je dan ook reacties?
3: Ja. Nee, de meeste reacties krijg je natuurlijk op het moment dat je het voordraagt. Dat kan in zo'n situatie zijn, een radiogesprek. Maar mooier is nog als je een publiek hebt natuurlijk. Dus het beste voorbeeld daarvan was denk ik het gedicht op 4 mei bij de dodaardenking. Dat was een groep van, ik denk dus rond de 400 mensen die daar stonden. Ja. En dan zie je natuurlijk wel hoe bepaalde woorden een beetje op mensen inwerken of zo. Ja. Dat is heel mooi om te zien.
2: Ja, want jij maakte, we hebben jou eerder gesproken. Dat ging toen volgens mij, de eerste keer dat we jou spraken, ging toen volgens mij over een gedicht over in de file of zo.
3: Ja.
2: En dat was heel luchtig, heel vrolijk. Ik dacht van nou, hier moet je echt om lachen. Maar ja, dat kan je niet zo'n gedicht maken op 4 mei.
3: Nee, dat vond ik ook echt wel een uitdaging in die zin. Mijn stijl is ook wel meer humoristisch, denk ik. Vind ik leuk. Dat geeft ook iets om naartoe te schrijven. Dus in het maakproces vind ik dat ook heel lekker om te denken, oh ja, ik ga naar die grap werken, dus dan kan ik mooi een beetje zo die weg nemen. Maar mijn strategie bij het gedicht voor 4 mei inderdaad, was dat ik een verhaal had gevonden van een man die in de Tweede Wereldoorlog gemeenteambtenaar was geweest voor de gemeente Amstelveen. En in die hoedanigheid alsnog gewoon

0: het verzet in is gerold en dingen heeft gedaan binnen zijn functie wat hij kon om de Joodse gemeenschap bijvoorbeeld zo goed mogelijk te maken. Hoe moeilijk dat is ook is in die functie. Mm-hmm. Nou, dat is een heel interessant verhaal en ik heb contact gehad met zijn kleindochter om wat meer informatie erover in te winnen en zo. En op die manier heb ik eigenlijk gewoon heel simpel zijn leven beschreven en de dingen die hij heeft gedaan in de oorlog. En zo kwam ik er wel.
1: Ja. Kan je kort vertellen wat hij gedaan had in de oorlog? Dingen?
0: Hij was, hij moet een beetje graven, want het is alweer even geleden voor mij. Maar hij was dus gemeenteambtenaar. En in die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor inkwartieringen, zoals dat heet. Dus het onderbrengen van nazi's, van Duitse soldaten, bij gewoon gezinnen in de Amstelveen. En sommige hele huizen moesten zelf worden leeggemaakt om Duitse mensen kwijt te kunnen daar. En toen werd er vanaf hogerhand soms gezegd, weet je wat, doe maar gewoon dat adres, want daar woont een Joods gezin, of daar woont in ieder geval een Joods persoon. En toen heeft hij gezegd, rechtstreeks tegen de bevelen eigenlijk van zijn leidinggevende in, nee, die mensen hebben het al zwaar genoeg, ik kies voor het adres ernaast, of een straat verderop. Nou, dat is een goed voorbeeld, maar op een ander moment heeft hij ook, terwijl zijn leidinggevende met een pistool op hem gericht stond en hem een bevel gaf, heeft hij alsnog gezegd, nee, dit is niet goed, dit moeten we niet doen. En nou, dat is natuurlijk echt bizar, moedig en knap. Dus dat is in die zin al heel inspirerend om over te schrijven.
1: Absoluut, ja. Ja. En nou, wanneer is jouw laatste stadsgedicht van op dit moment uitgekomen?
0: Laatste was uitgekomen, ja. Ik heb hem wel op mijn Instagram-kanaal gezet. Ik wil natuurlijk geen reclame maken, maar Stadsdichter Amstelveen op Instagram.
1: Je mag hem één keer noemen, dus.
0: Ja, nou, bij deze, dames en heren.
1: Jij is stadsdichter@amstelveen.nl?
0: Stadsdichter Amstelveen op Instagram.
1: Oh, oké. Stadsdichter Amstelveen, oké. Okay. Ja,
0: dus in die zin, als je het hebt over uitkomen, daar zet ik ze neer. Maar ze worden vaak ter gelegenheid van een bepaalde bijeenkomst of zo worden ze geschreven natuurlijk. En dit was wel voor een interessant moment. Want wij hadden hier een bijeenkomst met de stadsdichters uit de regio. Dus die van uit Hoorn. En nog een stadsdichter van een plaats in de buurt die mij, ik denk Aalsmeer, uit mijn hoofd. En we waren in de bibliotheek van uit Hoorn samengekomen. Om met z'n drieën eigenlijk allemaal gedichten voor te dragen. En een beetje met elkaar in gesprek te gaan. En er was een vragensteller die met ons over onze gedichten in gesprek ging. Dat was een hele leuke gelegenheid natuurlijk. En daarvoor heb ik een gedicht geschreven over een thema dat ons eigenlijk allemaal bindt als plaats in de regio. En dat was de polder.
1: Mm-hmm. Ja, nou durf ik het bijna niet te vragen. Mm-hmm. Maar kan jij het laatste gedicht voordragen?
0: Oh, dan vraag je me wel wat.
2: Ja, over het gedicht. Ik weet niet hoeveel tijd er is, maar of het gedicht wat je nu voorbereid hebt van vandaag.
0: Ja, ik heb het voorbereid voor vandaag.
2: Gaan we die wat doen? Anders is het, want daar heb je natuurlijk je voorbereiding op gehad.
1: Ja, precies. Dat is je overval je ook gewoon.
3: Mag hoor.
1: Altijd zo dezelfde.
3: Richard weer door de bocht. Ja. Onverwachte
1: zaken. Dat is scherpte.
0: Scherp zijn.
2: Komt ie hoor.
0: Mij werd gevraagd, wil je een zomergedicht schrijven? Ja. En toen dacht ik, wat kleurt deze zomer nou in Amstelveen? Twee wereldkampioenschappen die hier plaatsvinden. Mm-hmm. We gaan roeien. Het WK roeien vindt plaats op de Bosbaan. En we hebben het WK hockey in het Wagenerstadion.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, dat is leuk om over te schrijven. En ik heb voor het eerst in mijn leven een Olleke Bolleke geschreven.
1: Wauw!
0: Olleke Bolleke. Dat is een dichtvorm van Dr. Anders P. Voor de kenner. Ja.
2: Geweldig.
0: Nou, daar gaan we. Het heet Thuisvoordeel. Twee kampioenschappen. Roeien en hockeyen. Hier in de stad is een kans, dacht mijn brein. Stuur al die roeiteams naar Wagener Stadion. En snel zal de tegenstand uitgeroeid zijn.
1: Wauw.
2: Geweldig. Dat is een doordenkertje.
1: Absoluut. Ja,
0: zeker.
1: Wauw.
2: Geweldig. Waar kwam deze inspiratie vandaan?
0: Ja, nee. Ik dacht, het is wel leuk om iets te schrijven over nou echt deze zomer, wat ik zei, wat deze zomer kleurt in de stad. En ik denk dat die twee wereldkampioenschappen in Amstelveen, dat is natuurlijk uniek. Dat is hartstikke bijzonder. Dus dat ik dacht, ja, daar moet ik over schrijven. En dan ga je een beetje associëren. En dan kom je op het woord uitgeroeid.
2: Ja.
0: En dan gaat het vanzelf eigenlijk. Ja. Het is een beetje pielen met de taal. Ik vind dat heel lekker.
1: Ja. Wanneer is de volgende gedicht die je uitbrengt? Is er een bepaalde gebeurtenis waarbij je moet weer maken?
0: Nou, uit mijn hoofd. 12 september hebben we...
4: Julien at the beach.
1: Nou zeg, wat krijgen we nou zo
2: hier? Ik zal heel snel. Ik ga een eigen leven in.
3: Hij gooit er weer wat in.
0: Transtember bestaat uit mijn hoofd Uilenstede een x-aantal jaar. Viert een jubileum. En ik heb 5 jaar gewoond op Uilenstede.
3: Oh, okay.
0: Dus ik ben daardoor theater op Uilenstede de landing gevraagd om daar op een soort open dag die zij volgens mij organiseren, daarvoor te gaan dragen over de studentencampus van Amstelveen. En dat is natuurlijk op mijn lijf geschreven als oud-bewoner.
1: Dus dat is goed, helemaal goed komen.
0: Ja, dat hoop ik.
2: Nou, Wout. We hebben nog één dingetje. De stelling.
1: De stelling. En misschien kan je het antwoord ook in dichtvorm doen.
0: Heel veel improvisatie. Je gooit me echt voor de bus nu. Ja.
3: Dat is de stijl van Richard.
0: Ja, precies. Ik begrijp het.
1: Nou goed, Wout. Ik ga jou de stelling voorleggen. Stel, jij loopt in de winkel, supermarkt, waar dan ook. En jij ziet iemand naast jou iets in zijn tas stoppen of onder zijn jas. En je denkt van, die gaat er niet, die gaat er niet betalen. Die gaat gewoon stelen. Ga je die persoon ter plekke aanspreken? Loop je naar het personeel toe? Of denk je, nou weet je,
3: laat me gaan.
1: Laat mij maar gaan en mij niet bellen.
0: Wat een gewetensvraag. Ik denk dat ik te conflictvermijdend ben om dat te doen. Om heel eerlijk te zijn.
1: Ja, en je geeft ook nog iets aan en zegt, dit kan er ook nog op, hè?
0: Ja, ik zou helpen waarschijnlijk. Ja, maar dat vond ik dus duurder. Dus ik zou de kaas pakken als ik jou was. Nee. Kijk, het is natuurlijk...
2: Als je het doet, moet je het ook wel goed doen, hè?
0: Ja, als je toch het risico neemt. Weet ik niet. Ik zou willen dat ik die ballen zou hebben om dat aan te geven. Maar het is ook zo moeilijk, omdat je hebt die zelfscan natuurlijk. Dus je kan wel iets in je tasje stoppen. En dan als je echt wel makkelijk wil stelen, kan je vervolgens niet afrekenen bij de zelfscan. Ja. Dus het is niet meer eens meer nodig om echt iets in je jas te stoppen.
2: Totdat je de steekproef krijgt.
0: De steekproef, ja.
2: 9 van de 10 keer.
0: Ja, dat is mij ook vaak overkomen. Niet dat ik ging stelen dan, maar dat ik ook vaak de steekproef heb ervaren.
2: Heb je net alles ingepakt?
0: Ja, precies. Heb je net een vakkundig bouwsel gemaakt in je tas en dan
2: mag je alles uithalen.
0: Ja, precies.
1: Nou, super. Wout, enorm bedankt. Hebben wij nog vragen voor Wout?
2: Nee, we vragen hem gewoon snel een keer terug. Nou, misschien bij de contact en misschien bij de volgende standaardzending vragen we gewoon weer aan te schuiven.
3: Ja, misschien dat wij 12 september, omdat wij ook met Angela Lansing van de Schouwburg Amstelveen. Lansing. Neem me niet kwalijk. Hebben wij ook regelmatig contact. Misschien dat wij daar ook weer wat over horen over dus die opening.
0: Dat is hartstikke leuk.
3: Het gedicht van jou erbij.
0: Dat is hartstikke leuk.
3: Dus misschien zijn wij dan mogelijk live op reportage.
2: Nou, helemaal goed. We doen. Houden jullie op de hoogte. Dankjewel, Wout. We gaan door met muziek. Michael McDonald en Sweet Freedom.

0: Met.
1: Nou, ja, het is hier heel gezellig aan de tafel. De hele Jam FM ploeg zwart is aangeschoven.
0: Nou,
1: ja, de hele Jam. Ja,
0: dan wordt het wel heel druk hier, ja, hè, als dat, iedereen
2: dat,
0: komt.
2: Dat klopt helemaal, want ik ben er ook bij.
0: Ja. Hey. Daniel, gezellig. Jij ook hier. Daniel is hier, Edwin is hier, ja, Bas is hier.
3: Hey,
1: toppie. Hey, fijn dat jullie zijn als eerste. Maar even een korte stelling. We gaan even op jullie geweten inpraten. We hebben alle gasten die stelling voorgelegd. We gaan dat ook aan jullie voorleggen. Stel je loopt in de winkel en je ziet iemand naast jou die duidelijk bezig is met iets te stelen. Ga jij die persoon aanspreken? Zeg je, ik loop naar de medewerkers toe? Of denk je, nou, mij heeft die bellen, ik laat maar. Sebastian als eerst.
3: Ja, dat is echt wel zo'n vraag dat je zoiets hebt van, ja, het ligt eraan. Ik zelf zou niet snel naar die persoon zelf afstappen van, okay. Dit is niet handig wat je doet.
1: Het ligt eraan, maar waar ligt dat aan dan? Of je hem kan hebben?
3: Nou. Nee, dat niet. Nee, ik bedoel, het ligt er gewoon aan hoe zichtbaar het is dat het gebeurt. Oh. Maar het veiligste is denk ik toch echt wel dat je toch gewoon loopt naar de cashier of naar de servicebalie. Zonder dat die persoon het doorheeft.
1: Oké, okay. Edwin, wat zou jij doen?
4: Nou, als hij mijn laatste zak pretzels pakt, dan.
0: Niet te zien van
5: dat is het oorlog.
3: Ja, nee, dat kan niet. Dat kan gewoon.
0: Ja, dat was niet de laatste zak, hè, die hier nu staat.
3: Dat klopt.
6: Ik heb nu disco dip meegenomen en pretzel choco's.
0: Ja, die ken ik nog niet.
6: Die hebben toen reclame gemaakt voor mijn Daddy Jong show.
0: Ja.
6: Toen vroeg je om ik die naar komen te brengen.
1: Pretzels überhaupt.
6: Nou, die eet ik al vanaf kleins af aan. Dat is eigenlijk begonnen met die sticks. Ja. Zouten sticks. Ja. Ja, blijf het nog steeds lekker vinden. Ik, op een of andere manier. En ik heb inmiddels een Facebook groep met pretzels. Daar staan nu, nou ja, geen groep, maar een album. En er staan denk ik 200 verschillende soorten inmiddels in.
1: Wow. Echt wel.
6: Zo. En dan vraagt iemand altijd, heb je die zakken nog allemaal bewaard? Nee, dat niet. Ik eet ze op en dan. Okay.
0: Dus je maakt
6: mijn nieuwe functie is nog
0: van.
6: Steeds goed.
1: Oké, okay, maar wat zou jij doen als je iemand ziet stelen, Edwin?
6: Ik zou eigenlijk naar de leidinggevende van de supermarkt lopen. Van joh, hou die even in de gaten, want het gaat niet goed. Precies. Maar ik ga hem niet zelf tegenwoordig met al die mafkezen. Is dat niet aan te raden?
0: Ik wou net zeggen,
1: dan neem jij wel het risico?
3: Vind ik ook, ja.
2: Ja, ik neem zeker het risico, want ik heb dat al een keer gedaan. En dat eindigde in een situatie dat. Uiteindelijk hebben die. Maar dit was even anders hoor. Dit was iemand die wilde een overval plegen. Dus die kwam met een mes naar de cashière toe. Dus okay, dat is weer
1: zo.
2: Anders.
1: Ja.
2: En die hebben vastgehouden tot de politie kwam. En het interessante was dat de politieagenten zeiden: ga jullie maar weg, want we willen jullie naam niet hebben. Want dit had je niet mogen doen.
1: Nee, dat is ja. Wow.
0: Ja. Maar we horen af en toe wel anders. Dat je toch echt duidelijk burgerarrest mag uitvoeren.
2: Je mag niet iemand op de manier dat wij daar. Diegene hadden gevloerd.
0: Jullie waren iets te gewelddadig. Foei.
2: Ik praat over 20 jaar geleden.
0: Andere tijden.
3: Ja, dat is andere tijden.
6: Dat is verjaard.
2: En ik weet dat ik volgens mij bovenop diegene zat om hem in bedwang te houden. En dan nog twee anderen bij handen. En ja, diegene was gewoon aan tegen de stribbel. En dat mag dus niet. Ja. Je mag wel vragen, stop, halt en je bent aangehouden, burgerarrest. Maar als diegene dat niet doet, ja, in dit geval was het iemand met een mes bij het winkelcentrum waar ik vaak kwam, waar ook veel rare figuren rondhingen. Dus wij hadden wel zoiets van 8 uur 's avonds in Albert Heijn was het, Kersenbogert. We hebben hem vastgehouden.
1: Dat is niet de meest vriendelijke buurt.
2: En er zijn details gebeurd in geweld die ik hier niet heb.
0: Nee. We houden het hier lustig. Ja. Ja.
2: Dus ik denk wel dat ik te primair reageer.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dit was dus Edwin, maar dat is niet zijn echte naam, hoor. Dus.
6: En Glennis Grace was er ook niet bij, ja.
2: Het is verjaard.
0: Edwin is morgen te horen. Edwin On.
6: Ja, tussen 2 en 4.
0: Terug van vakantie.
6: Terug van vakantie.
1: Wat kunnen we ongeveer verwachten qua plaatsen?
6: Ja, een beetje richting zomers vibe, zeg maar. Dus dat gaat goed komen. We gaan natuurlijk weer graaien ook, dus dat wordt altijd een verrassing voor mij.
0: Grabbelton.
6: De Jam vinylplaat komt langs. Nou,
0: helemaal goed. En s'avonds is Daniel weer op de radio en Sebastien die schuift dat we bij jou staan.
3: Ja, op de vrijdagavond bij Freaky Friday. Samen met Tommy Tudeschi. Ook natuurlijk, hè.
1: Hey, trouwens, over Freaky gesproken. Het weer
0: wordt een beetje Freaky, hè?
3: Ja.
5: Het is aan het regenen, volgens mij.
1: Oh jee.
0: Ja, okay, dan
5: tijd om af te sluiten, mensen.
0: Wegwezen hier. Tijd voor een zomersplaatje.
5: Dank voor jullie komst. En thuis, dank voor het luisteren. We zijn er volgende week weer. Dit is een verzoekplaatje van Edwin. My Mind.
3: Oh, complimenten.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau. Zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
13: Dit is Rob Kannendam met het radionieuws op Jam FM. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. Waterschappen in Limburg en Brabant hebben eerder deze week een onttrekkingsverbod ingesteld. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is door commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. Spahn hield legalisering zelf nog tegen toen hij minister van Volksgezondheid was. Binnen de partij ontstond ergernis omdat hij dit stilhield en zich alleen verdedigde in de krant Bild. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, meldt Omroep ARD. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Door de waterschade zijn ook de voorstellingen van vandaag en morgen afgelast. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug.
14: Wat er precies misging met de blusinstallatie is nog niet bekend. Moulin Rouge zou nog 2 weken worden opgevoerd. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
16: Het pierenbadjesmysterie en hoe goed verzekerd vertrekken Nederlanders eigenlijk. Mijn naam is Hans van der Heijden. 2 pierenbadjes in Amstelveen zijn weer geopend nadat 6 van de 7 badjes dinsdag op last van de omgevingsdienst waren gesloten. Naast het Broerse Park is nu ook het badje in het Urbanuspark weer toegankelijk. Onderzoek van 1 Amstelveen wijst uit dat sinds de wetswijziging in 2024 fouten zijn gemaakt in het proces. Het badje in Bovenkerk mocht open blijven omdat slechts 1 negatieve watertest was afgenomen. Vrijwilligers vullen het badje dagelijks opnieuw. De gemeente biedt kinderen tot en met 4 jaar gratis toegang tot zwembad De Meerkamp, zolang de overige badjes gesloten blijven. En op Schiphol wordt reizigers bij vertrek gevraagd hoe goed zij voorbereid zijn op onverwachte situaties. Veel Nederlanders vertrekken deze zomer zonder goede reisverzekering op vakantie. Uit onderzoek van Voya Travel onder 1000 Nederlanders blijkt dat 15% standaard onverzekerd reist. Vooral jongeren nemen dat risico. Bijna 1/4 van de 18 tot 24-jarigen sluit geen reisverzekering af. Ook een annuleringsverzekering wordt vaak overgeslagen. Bijna 1/4 van de Nederlanders kiest daar nooit voor. Tegelijkertijd zorgen natuurbranden, extreem weer en geopolitieke spanningen voor meer onzekerheid op populaire vakantiebestemmingen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

Wat een grootheden. Twee verschillende werelden. En toch bij elkaar gekomen. Boogies in My Soul van Chaka Khan en Snoopy Dogg. En ja, tijdens leeftijdsverschil is...

een aantal weken geleden nog bij ons hier in de studio. Mr. DJ Gaz Lyon. Uit Lyon inderdaad. Kijk uit voor de bosbranden, Lyon. En DJ Gozo. Electric Love. De voorganger was Paradise. Die ken je ook nog wel, hè? Dat is ook weer zo'n fijne track. Een beetje dus zo'n chic sound. Dit is weer heel, heel verfrissend en nieuw. Ah, mooi, man. En nu Vincent Kwok uit Australië samen met Edisha. Life's too short.

Ja, en een Italiaans label is het uitgebracht, deze track van Vincent Cork en Adesha. En Life's Too Short. Dus Remember That Man. Weet je wat dit betekent? Het is een beetje slang, hè? Dat no diggity betekent eigenlijk geen twijfel. Ja, no doubt. Blackstreet heeft het nog over. Hier, lekker, bij de Jam.

Take it easy, man. Blackstreet. Ja, je hoort niks meer van. Ze zijn er nog wel, maar ik kan er niet zoveel meer terugvinden wat er nu met deze track en deze band is gebeurd. Blackstreet. Maar wel een fijne track dit. Ja. Oh ja, ik heb de laatste voor het nieuws en het boodschappenuurtje, kwartiertje van Jam om 4:30. En dat is een zeer bekend beginnetje. Luister maar eens. Dit ken je wel, hè? Ja, het is een band. Ik heb het dus over Freeze. Dat gemixt deze track door Jellybean Benitez. I.O.U. Tot half.

0: en Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel Anders maakt zich zorgen omtrent veiligheid Flat Mercurius Duivendrecht. Een tweede editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college omtrent onveilige woonsituaties in de Flat Mercurius in Duivendrecht. Aanleiding zijn volgens Ouder Amstel Anders verschillende incidenten die zich sinds de verduurzaming van de flat ongeveer 4 jaar geleden hebben voorgedaan. Zo zouden regelmatig warmwaterleidingen springen, waardoor water van ongeveer 80 graden door woningen stroomt, langs meterkasten en naar onderliggende appartementen. Volgens de partij wordt de ontstane schade niet adequaat hersteld. De laatste maanden zijn dit steeds terugkerende situaties, waardoor de bewoners op een tijdbom leven. Aldus Ouder Amstel Anders. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in Dorpshuis van Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 6:30 en 7:00 in het Dorpshuis Duivendrecht. Drankjes zijn voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

1968, toen was het al begonnen met deze band van The Brass Construction. Ja, fantastisch hit toch, deze, hoe heet het ook weer? Physical Attraction. Ja, dat was het inderdaad. Nou, welkom weer. We zijn beland in het stukje deel 2, even na 4:30. Vanavond nog een aantal fijne mixen. Die kun je zo rond de 9:00 vanavond verwachten. En ik zou zeggen, blijf er gewoon lekker bij op de 104.9. Andries is zijn plaatjes ook nog aan het uitzoeken naar 5. Dus dat gaat helemaal goed komen. En natuurlijk Lennon Muit daarna weer. En zo gaan we de hele avond fijn door deze zaterdagmiddag en avond. Ik heb de nieuwe single van een meneer. Die is eigenlijk de zoon van. Hè? Dat is toch ook wel een hele fijne track geworden. De man is ook alweer een aantal jaren actief, moet ik je zeggen. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. En dat doet hij goed. Ja, het is natuurlijk een natuurtalent. Dat kun je wel verwachten met mensen die uit de Barge-familie stammen. Hier is er eentje van hem. Die heet Trading Lust for Life.

0: Wat een fijne track en een mooie riedel daaronder. Goed gedaan, zegt deze Mr. DeBarge Jr. Vader treedt ook nog steeds op, hoor. Doet hij wel in zijn eigen land, Amerika. Daar hebben we wat concerten gepland ergens in juli. Dus nou ja, de familie is wel goed bezig.
1: Hey, fabulous people. I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn. The Alex de Cho remix.
0: Ja, meer kan ik er niet van zeggen. Het is zo. Thank you, Mrs. Jody, onze huisvriendin. Inderdaad, hier zijn ze met The Dawn.

0: Dit is weer een zalige track. Ze is weer eens een keer in de studio gedoken. Dat doet ze altijd best wel helemaal succesvol, hoor.
1: Hi, I'm Jody Watley.
2: We're Shalimar.
1: Shalimar in the house, and we are reloaded. You're listening to Ear Candy on Jam FM.
0: Ah, thank you, ladies. Thank you, Shalimar. Ah, ze toch bezig zijn. Laten we het toch eens even over Friends hebben. I Got Friends. Dat is die track samen toen nog in de bezetting met Jody Watley. Shalimar, hier bij de Jam.

Shalimar treedt overigens nog steeds op. Ze waren de laatste maand ook nog hier in Nederland. Eindhoven, Utrecht, Haarlem, Amsterdam. De Melkweg. Ja, dat is een leuke band, nog steeds. Weliswaar zonder Jody, maar dat maakt allemaal niet uit. Want ik vind de kwaliteit nog steeds opperbest bij Shalimar. Ik heb voor jou de track van Miss

Ja, dat was er eentje, deze van Snoop Dogg. Hij prijst al zijn waar aan, zeg maar. Alle stuff. Hey, ken je dit nog? Dit is eigenlijk een man die is sprintloper, maar hij is ook soulmuzikant. En hij treedt nog steeds op. Weliswaar moet je even naar Amerika om hem nog een keer te zien, maar zijn naam, Lillo Thomas.

0: Een Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau. Zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eten? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. De reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In 2020, toen Spahn minister van Volksgezondheid was, had hij zelf legalisering van draagmoederschap nog tegengehouden. Partijen verwijten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, zo meldt Omroep ARD. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. en de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Vanwege een storing in de sprinklerinstallatie stond het podium ineens blank. De show van vandaag gaat zeker niet door, die van zondag waarschijnlijk ook niet. De musical zou nog 2 weken in Utrecht spelen. Het is niet zeker of dit doorgaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. Vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Zijn weidedieren goed beschermd tegen de hitte? En voormalig politiebureau Aalsmeer mogelijk naar begeleid wonen? Mijn naam is Hans van der Heijden. Warm zomerweer vergroot de kans op hittestress bij weidedieren zoals koeien, schapen en paarden. Veehouders zijn daarom wettelijk verplicht voldoende drinkwater en schaduw te bieden, al houdt niet iedereen zich aan die regels. De Amstelveense oud-Nederlands kampioen koeienfokker Roel de Smit plaatste voor zijn roodbonte koeien een container als schaduwplek. De dieren maken er momenteel nog geen gebruik van. Bezoekers die vermoeden dat dieren last hebben van de hitte, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de veehouder. En het voormalige politiebureau aan de Dreef in Aalsmeer lijkt een nieuwe bestemming te krijgen als woonzorglocatie voor begeleid wonen. Voor de herontwikkeling is een omgevingsvergunning aangevraagd, maar tegelijk blijft het pand te koop en staat het op 17 september gepland voor een openbare veiling. Uit de aanvraag blijkt nog niet hoeveel zorgwoningen worden gerealiseerd of welke zorgorganisatie de locatie gaat gebruiken. De verkoop- en vergunningprocedure lopen los van elkaar. De gemeente moet de aanvraag nog beoordelen, waardoor nog onzeker is of de plannen uiteindelijk worden uitgevoerd. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
15: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
16: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

Express. Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries Jode Zemi. Met New Vibe, de Radio Mix en daarvoor nog Will Downing, sending out an SOS. Zometeen heb ik voor je met Imagination eerst Jenny Burton. In 1970 gaat ze achtergrondwerk doen en brengt uiteindelijk als eerste single het duet Nobody Loves Me Like I Do uit met Dooley Silverspoon. Daarna volgt begin jaren 80 haar debuutalbum In Black and White, dat in 1985 gevolgd wordt door Jenny Burton. Daarop staat ook deze hit, Mad.

Imagination Music in Leidster voor Jenny Burton en Bad Habits. Ik heb zometeen voor je Didi Simon met The Player, maar eerst Narada Michael Walden. Zijn eerste album Garden of Love Light kwam uit in 1976. Daarna kwam in 1979 het album Awakening uit met de top 10 hit I Don't Want Nobody Else. Zijn volgende album, The Dance of Life, had een top 5 single, Shoot I Love Ya. En in 1988 had hij een nummer 1 hit in de US met Divine Emotions onder de naam Narada. En op datzelfde album staat ook dit, Tonight I'm Alright.

0: Frankie. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast vanwege een storing in de sprinklerinstallatie. Het weer half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pierenbadjes problematiek Amstelveen en kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis zwemmen in de Meerkamp. Mijn naam is Martin Rodenburg. 6 van de 7 pierenbadjes in Amstelveen werden eerder deze week gesloten op last van de Omgevingsdienst Noord-Holland. De badjes beschikken nog niet over de juiste waterzuiveringsinstallaties om zo aan de nieuwste normen van de waterkwaliteit te kunnen voldoen. Amsterdam kampte met hetzelfde probleem, maar daar mogen de meeste badjes na eerdere onderhandelingen en afspraken wel open, dankzij een gedoogconstructie die tot 2029 geldt. Amstelveen hoopt dat door deze gedoogconstructie in Amsterdam de badjes ook weer open kunnen. Vanwege de sluiting van die 6 van de 7 Amstelveense speelbadjes mogen Amstelveense kinderen tot en met 4 jaar voorlopig gratis naar binnen bij zwembad De Meerkamp. Ouders en verzorgers dienen wel een ticket te kopen. Hoe lang de badjes dicht blijven is onduidelijk, maar tot die badjes weer open gaan mag er gratis gezwommen worden in De Meerkamp. Voor kinderen dus tot en met 4 jaar. Meer nieuws wil je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

De Fantastics waren dit en hey mister. En ik begon met Dr. Love, First Choice. Zometeen voor je Usher hier op Jam FM. Eerst Booker Newberry III. Hij was lid van de soulgroepen Sweet Thunder en Impact mid jaren 70. Voordat hij een solo carrière begon. Zijn grootste en bekendste, die ga ik nu voor je draaien. Uit 1983 is hier Love Town.

Usher en Boyfriend. Daarvoor nog Booker Newberry III en het lekkere Love Town. Ik heb er nog twee voor je tot aan het nieuws. Zometeen Blush Co. met Hallucinations. Maar eerst Sharon Redd. Haar vader werkte bij een platenmaatschappij. Haar stiefvader speelde in de band van Benny Goodman. Haar broer was producer voor Kool & The Gang. En haar zus Penny Ford was ook een zeer verdienstelijke soulzangeres. In 1982 kwam haar tweede album Red Hot uit, dat geproduceerd wordt door Eric Matthews van Carrie's Gang. Op dat album staat dit, Beat the Street. Blijf lekker luisteren naar Jam FM.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Draagmoederschap is in Duitsland verboden. En Spaan had de legalisering hiervan zelf als minister van Volksgezondheid jaren geleden nog tegengehouden. Critici verweten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. De musical zou nog in totaal 17 keer de komende 2 weken in Utrecht spelen. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Het weer, half tot zwaar bewolkt. Vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog.
6: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
8: Onwerkbare situatie beveiliger Schiphol. En woningbrand in kiem gesmoord en kat gered. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers snel verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven in gesprek willen, meldt ANP. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3, zijn de arbeidsomstandigheden volgens de bonden verslechterd. Beveiligers klagen over hitte, personeelstekorten, slechte roosters en onvoldoende sanitaire voorzieningen. De bonden presenteren 8 verbeterpunten, waaronder een hitteprotocol en meer vrouwelijke beveiligers per security lane. Acties zijn niet uitgesloten. Volgens CNV groeit de bereidheid om beveiligers om het werk neer te leggen. En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat gered uit een brandende woning aan de Hoofddorpse Boslaan. Een buurvrouw hoorde rond 1 uur de rookmelder afgaan bij haar vakantievierende buren en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand aan de achterzijde van de woning die snel onder controle was. Tijdens het blussen trof de brandweer een kat aan die ongedeerd naar buiten werd gebracht en elders wordt opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, er vielen geen gewonden. Wel raakten meerdere ruiten beschadigd en liep het interieur brandschade op. op. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 7:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam
0: FM. Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pauline Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel. En VVD Amstelveen wil opheldering over incident bij AZC in Kronenburg. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Pauline Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Pauline Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taak om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De VVD Amstelveen wil duidelijkheid over de toedracht van een incident dat begin deze week plaatsvond bij het AZC in de Amstelveense wijk Kronenburg. Daarbij raakte bij de ruzie een persoon licht gewond. Voor VVD raadslid Gideon Simon reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De VVD spreekt van een steekincident omdat de meldingen zo binnenkwamen bij de politie. Het is niet duidelijk dat wat er precies is voorgevallen en mede daarover wil de VVD duidelijkheid. Meer nieuws zou je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Lenno Maat.
6: Saturday Soul.
5: Jam FM.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
10: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewiele bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. De bijenkolonies hebben per stuk een waarde van duizenden euro's. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Het pierenbadjesmysterie en hoe goed verzekerd vertrekken Nederlanders eigenlijk. Mijn naam is Hans van der Heijden. 2 pierenbadjes in Amstelveen zijn weer geopend nadat 6 van de 7 badjes dinsdag op last van de omgevingsdienst waren gesloten. Naast het Broerse Park is nu ook het badje in het Urbanuspark weer toegankelijk. Onderzoek van 1 Amstelveen wijst uit dat sinds de wetswijziging in 2024 fouten zijn gemaakt in het proces. Het badje in Bovenkerk mocht open blijven omdat slechts 1 negatieve watertest was afgenomen. Vrijwilligers vullen het badje dagelijks opnieuw. De gemeente biedt kinderen tot en met 4 jaar gratis toegang tot zwembad De Meerkamp, zolang de overige badjes gesloten blijven. En op Schiphol wordt reizigers bij vertrek gevraagd hoe goed zij voorbereid zijn op onverwachte situaties. Veel Nederlanders vertrekken deze zomer zonder goede reisverzekering op vakantie. Uit onderzoek van Voya Travel onder 1000 Nederlanders blijkt dat 15% standaard onverzekerd reist. Vooral jongeren nemen dat risico. Bijna 1/4 van de 18 tot 24-jarigen sluit geen reisverzekering af. Ook een annuleringsverzekering wordt vaak overgeslagen. Bijna 1/4 van de Nederlanders kiest daar nooit voor. Tegelijkertijd zorgen natuurbranden, extreem weer en geopolitieke spanningen voor meer onzekerheid op populaire vakantiebestemmingen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: This is Jam Hot. Jam, this is Jam
5: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van 7:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws over.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel Anders maakt zich zorgen omtrent veiligheid Flat Mercurius Duivendrecht. Een tweede editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college omtrent onveilige woonsituaties in de Flat Mercurius in Duivendrecht. Aanleiding zijn volgens Ouder Amstel Anders verschillende incidenten die zich sinds de verduurzaming van de flat ongeveer 4 jaar geleden hebben voorgedaan. Zo zouden regelmatig warmwaterleidingen springen, waardoor water van ongeveer 80 graden door woningen stroomt, langs meterkasten en naar onderliggende appartementen. Volgens de partij wordt de ontstane schade niet adequaat hersteld. De laatste maanden zijn dit steeds terugkerende situaties, waardoor de bewoners op een tijdbom leven. Aldus Ouder Amstel Anders. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in het dorpshuis van Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 5:30 en 7:00 in het dorpshuis Duivendrecht. Drankjes zijn voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Iran heeft het staakt het vuren akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. De bedrijven hebben hun beveiligingsbudgetten flink verhoogd. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadeherstellers Schadenet schat dat de totale schade meer dan €10 miljoen bedraagt.
15: Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog.
16: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
17: Wij zijn Jam FM.
18: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
19: This is the jamming summer.

En met deze exotische klanken van DJ Chus sluiten we weer deze transmission af hier op 104.9 Jam FM. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Hotel Amazon was on air in the building on your speakers. Volgende week ben ik weer met een nieuwe editie. Geniet van de verdere programmering hier op

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau. Zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Zijn weidedieren goed beschermd tegen de hitte? En voormalig politiebureau Aalsmeer mogelijk naar begeleid wonen? Mijn naam is Hans van der Heijden. Warm zomerweer vergroot de kans op hittestress bij weidedieren zoals koeien, schapen en paarden. Veehouders zijn daarom wettelijk verplicht voldoende drinkwater en schaduw te bieden, al houdt niet iedereen zich aan die regels. De Amstelveense oud-Nederlands kampioen koeienfokker Roel de Smit plaatste voor zijn roodbonte koeien een container als schaduwplek. De dieren maken er momenteel nog geen gebruik van. Bezoekers die vermoeden dat dieren last hebben van de hitte, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de veehouder. En het voormalige politiebureau aan de Dreef in Aalsmeer lijkt een nieuwe bestemming te krijgen als woonzorglocatie voor begeleid wonen. Voor de herontwikkeling is een omgevingsvergunning aangevraagd, maar tegelijk blijft het pand te koop en staat het op 17 september gepland voor een openbare veiling. Uit de aanvraag blijkt nog niet hoeveel zorgwoningen worden gerealiseerd of welke zorgorganisatie de locatie gaat gebruiken. De verkoop- en vergunningprocedure lopen los van elkaar. De gemeente moet de aanvraag nog beoordelen, waardoor nog onzeker is of de plannen uiteindelijk worden uitgevoerd. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. Jam, this is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog.
2: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
0: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

0: Weer een uurtje de lekkerste jam classics in Jammix On, de 60 minuten beatmix. Met dit uur onder andere Janet Jackson, de BB&Q Band, Stone, Lionel Richie, Alexander O'Neill, ABC, The Real Thing, D-Train, Aura. Maar we beginnen met Sly Fox met Let's Go All The Way. Veel plezier weer.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff. Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam.
2: Jam FM. Turn that damn music up.
4: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.
5: Jam.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog.

0: Goedenavond en welkom bij de vrijdagnacht van Jam FM in Jamix On. Het eerste uur is een swingbeat-uur en dat doen we om de 10 weken. Je hoort onder andere Pebbles, Bobby Brown, The Fresh Prince, Alison Williams, Big Daddy Kane, Today, Stephanie Mills, High Five en Steezo. Maar we beginnen met Luther & Janet, Best Things in Life Are Free. Veel plezier!
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, Jam,
2: Jam FM. Turn that damn music up.
4: Jam Mix On.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog.

0: Een uur Jam Mix On is onderweg met 23 Jam Classics. Je hoort onder andere Starpoint, The Gap Band, Vonda Re, David Joseph, The System, Can't Function, Chuck Stanley, Millie Scott, Eric B. and Rakim, The Shy Lights en BB&Q Band met Dreamer. Maar we beginnen met Sharon Redd en You're a Winner. Veel plezier!
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam,
2: Jam FM. Turn that damn music up.
4: Jam Mix On.